0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
14: Doom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
15: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
16: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
15: De Brusselse invasie.
14: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
16: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, how are you?
16: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Want toch is al binnen douche te pauwen hier, het was.
17: Een hele goede morgen. Ik heb vandaag nog geen streep zonnetje gezien. Het is eigenlijk vooral heel erg bewolkt. Het is aan het regenen. Zullen we maar zeggen, het wordt een druilerige donderdag.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
17: Het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, onze winkelkar is goedkoper geworden als je dat vergelijkt met begin dit jaar. Afhankelijk van de supermarkt betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten zoals ongezouten boter en mozzarella daalt, net als bier, cola zero en limonade, blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Toch kijken retail-experts met een bang hart naar de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen die supermarkten en de producenten. Want onder meer door de hoge energiekosten zullen fabrikanten dat willen doorrekenen en gaan mensen dat ongetwijfeld voelen in een portemonnee. In Spanje zijn honderdduizenden mensen op straat gekomen om de inwoners van Ceuta te steunen, onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga, in hun strijd tegen de duizenden illegale migranten die vanuit Marokko komen en rondzwerven in de straten van die Spaanse enclave. Inwoners van Ceuta voelen zich onveilig, er zijn vechtpartijen en seksueel geweld en de Spanjaarden die vinden dat de linkse regering van premier Sanchez veel te weinig doet. Sport. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond zijn inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3. Door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Vanavond is er nog A-Gent Oud-Heveley Leuven en Anderlecht Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York plaatste Zizou Berg zich voor de tweede ronde afgelopen nacht. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Spanjaard Tabarner in 4 sets. Na meer dan 3 uur tennissen, Zizou Berg speelt in zijn tweede ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong. Zwaar bewolkt vandaag met soms wat gedruppel. Het is wel zacht tot 24 graden en aan zee waait wel een voelbare zuidwestenwind. Ook morgen bewolkt en soms regent het lichtjes bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En aangename temperaturen dit weekend. Zaterdag rond 21 graden, zondag rond 26 graden.
17: Dankjewel Bart en we zijn vertrokken.
20: Good Morning Show
21: met Johan Henneman.

Taatvolle gasten die komen er bij mij pas 's avonds in. Meestal voor het diner, ook wel eens op een zondagmiddag. Maar 's ochtends eigenlijk nooit hoor. Dan hou ik het lekker binnen huis, lekker binnen het eigen gezin. En dan kunnen we eens gewoon zalig geven en zalig de slaap uit de ogen wrijven. Een hele goede morgen, het is 7:05. Dit is de Good Morning Show. Tot 10 uur in je radio met 10cc. Maar Madonna is er ook bij, met

0: De zotste dingen eerst, denk ik dan bij mezelf. The things we do for love van 10cc. Het is 7:12. Daar is onze weerman al op deze donderdagochtend. Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, ik had het al even over toen ik startte met het programma. Ik ben druiderig opgestaan met toch wel wat regen, maar geen zon.
1: Ja, het zijn buitjes actief, vooral in de gebieden nabij de Nederlandse grens. En die zon, die gaan we missen, zeker in de voormiddag. Die komt er eigenlijk amper of niet aan te pas. De wolken zijn in de meerderheid en uit die bewolking valt straks ook elders wat lichte regen of een bui. Na de middag komen af en toe toch wat opklaringen tot stand, maar het is toch vandaag over het algemeen bewolkt. Bij temperaturen die wel perfect normaal zijn voor begin september. Het is zeker niet te koud bij 2 tot 23 graden.
0: En houden we het morgen ook zo nat of wordt het toch iets beter?
1: Morgen lijkt toch een beetje herfst. De wind steekt ook een tentje bij en dat is niet alles. Morgen vroeg begint nog wel droog, maar daar komt verandering in. Vanaf de kust neemt de bewolking toe, gevolgd door wat regen. En ondanks die wolken wordt het morgen een warme vrijdag bij 3 tot 24 graden. Wat goed nieuws houden we voor het laatst, want het weekend, dat verloopt alsmaar zonniger en warmer. Zeker op zondag. Dat wordt zelfs een uitgesproken zonnige dag. Met niet al te veel wolken. En kijk, temperaturen in de buurt van 25 graden.
0: En dat is pure luxe, zeker. Begin september zo in de herfst.
1: Ja, dat zijn cadeautjes van moeder natuur die je toch maar best meeneemt, hè.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. We gaan ervan genieten. Dus ik heb zondag al aangestipt als beste dag van de week. Het is mooi om het weekend in te gaan, hè, met zo'n gedachte. Goed, Erwin, ik hoor jou morgenochtend terug, want Seb zit hier dan. En dan mag jij nog eens vertellen hoe goed het wel wordt in het weekend. Is het goed?
1: Oké, tot morgen.
0: Tot morgen, joh.
1: Ja.

0: En zo brengen de Doors leven in de brouwerij op deze donderdag met Light My Fire. Ik heb een hele mooie van Elton John meegebracht op deze donderdagochtend. Rocketman, dan moet je nog even opwachten. Maar Barry White intussen, dat vind je ook best leuk. Goedemorgen.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
10: Ja, en?
11: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
11: Kijk, wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
12: Amai.
13: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja.

0: het kan anders.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

muziek uit jouw Golden Years elke dag opnieuw. Bij Nostalgie Plus. En morgen is het moment om je vreemde talen bij te schaven. Want morgen is het de eerste Big Five. De eerste in een rij van vijf fantastische lijsten. De Big Five mondiaal. En we doen het in het Portugees. We doen het in het Duits. In het Spaans. In het Noors. En ook wel in het Zweeds. Ja, dat is nog wel best moeilijk. Maar als je je vreemde talen wil bijschaven, perfect om te oefenen, hè. Fangadaf en Sturmund. Dat is Captured by a Stormwind in het Engels. Van Carola zou er ook in kunnen staan in die lijst. Maar je moet nu wel stemmen voor haar. Via Nostalgie.

0: Wat een uitzicht, hè. Sterren en planeten, geïnteresseerd in de maan. En in Mars nu ook zeker, hè. Elton John met Rocketman, 7:58. Daar is Bart met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren en ze moeten er ook veel te veel voor betalen. En ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Die vraagt nu aan de lokale besturen om genoeg parkings te voorzien in het centrum van hun stad of gemeente. In Nederland heeft de politie in de omgeving van Overasselt verschillende wapens gevonden. Justitie onderzoekt nu of die iets te maken hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren. Daarbij stierf een man van 51. Tientallen gewapende mannen liepen ook in de nacht van maandag op dinsdag rond in Overasselt in een afrekeningszaak binnen het drugsmilieu. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond zijn inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3. Door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Zwaar bewolkt vandaag, met soms wat gedruppel. Het is zacht wel, tot 24 graden. Aan zee waait ook een voelbare zuidwestenwind. Morgen bewolkt en soms lichte regen bij 19 tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Whitney Houston, die laat de squats en de push-ups achterwege. Andere ochtendgymnastiek graag. Een beetje dansen. Daar worden de ledematen ook iets minder stijf van. I wanna dance with somebody. Eerst even de files. 131 kilometer al op dit moment. 3 kwartier verlies je op D19 Breda, Antwerpen. Van Loenhout tot Sint-Joop in het Goor. Ter hoogte van Sint-Joop in het Goor gebeurde er ongeval. Op D17 Gent, Antwerpen 22 minuten trager. Van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen West. Op de E314 Lummegenk moet je rekening houden met een brandend voertuig ter hoogte van Houthalen Helchteren. Extra file 20 minuten vanaf Zolder ter Lame. Op de Brusselse binnenring 20 minuten erbij van Expo tot Machelen worden we dan 18 minuten trager op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Van Temse tot Breendonk op de E314 Lummeleuven verlies je 17 minuten van Aarschot tot Wilselen en 16 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zems tot Machelen en ook plus 16 op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Een kwartier trager op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Borgerhout en de andere files die zijn wel wat kort. Die liggen nu tussen de 4 en de 11 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: bus van 8 uur, die zal je nog wel halen. Tenminste, als je nu je bed uitkomt. Het is tijd. 7:45. Met de baby's. And isn't it time? Donna Hightower. Zegt die naam je nog iets? Jawel. Maar van welk nummer ook alweer? Ja, ik help je straks je geheugen opfrissen. Na Chris Andrews, die staat klaar met Yesterday Man.
1: Schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen,

Een break-up is nooit erg fijn in het leven. Maar dat doet er toch nog redelijk plezant over. Zo te horen, hè? Chris Andrews en Yesterday Man. Donna Hightower had het je beloofd. En die probeert orde te scheppen in de chaos die haar leven op dit moment is. This world today is a mess. Stel je voor.

Fijn dat je luistert naar de Good Morning Show op deze donderdagochtend. Donderdag 3 september zijn we vandaag. Ik heb een heerlijke romantische plaat uit de 70s klaar voor je aangelegd. Daar mag je straks van genieten. En slowen als het kan, dat mag ook op zo'n wapatie van Santana. Lekker zo'n schuifelplaat om dicht bij elkaar te gaan staan. Maar dit zijn de krantentitels, want de kranten die zijn hier allemaal binnengevallen. Eens kijken wat ze allemaal op de voorpagina blokletteren. Het nieuwsblad, onze winkelkar is goedkoper geworden. Dat heeft de krant vastgesteld. En dat in vergelijking met het begin van het jaar. Na de reet nu ook een dreigvideo. Gaat over die akelige boodschap, zeg. Heb je dat gezien op televisie in het nieuws? Van 4 tot de tonnen bewapende mannen met maskers die iemand afdreigden. Het gaat over de boerderij in het Nederlandse Overasselt waar alles zich afspeelt. En voor 19 miljoen euro subsidie teruggevorderd na fraude. Het gaat over fraude bij twee grote uitzendbedrijven. Het laatste nieuws dan, die heeft het ook over de dreigvideo. Dreigvideo viseert doelwit van schietpartij in Nederland. 4 op 10 mijden stad door gebrek aan parking. Nu steden steeds strenger worden voor auto. En de voorbije 3 hittegolven kosten het leven aan 2.935 Belgen, blijkt uit de cijfers van Sensano. De Standaard dan, economische donderwolken pakken zich samen boven België. De Standaard vraagt zich ook af wat er aan de hand is bij de musea Brugge. Want directrice Christel Strubbe die stapt daar onverwacht op na amper een jaar. En het gaat niet goed met de hommel, ook daarover heeft de Standaard het vandaag. De morgen dan, de aarde warmt sneller op. Wat nu? Er is nog een weg terug, maar dat is bijzonder moeilijk. De waanzin van Kharkiv, van Kharkiv liever, opgetekend in een dagboek. En nieuw in Techland, een Vlaams bakje om AI buiten de deur te houden. Gazet van Antwerpen, jarenlange fraude met subsidies bij uitzendbedrijven. 19 miljoen euro teruggevorderd van twee grote firma's. Van TV tot Bosuil, Toby Alderweireld is overal. Ik hou niet van eens, zeggen voegdheden zelf aan toe. En geen tralies, gaat over de nieuwe gevangenis in Antwerpen. Geen tralies dus, wel 1400 camera's. De kade opent de deuren. Belang van Limburg. Angstcultuur verlamt provincie. Personeel, topambtenaren en politici lijken daar tegenover elkaar te staan. Explosie van drugsgeweld zet Nederland op scherp. En de impact van het televisieprogramma met 4 in bed. Iedereen wil hier logeren. Dat zijn de krantentitels van deze donderdag

0: even een antistress momentje. De boog kan niet altijd gespannen staan. Ook 's ochtends vroeg niet. En ook niet in een Good Morning Show. En daarom Santana met het overheerlijke Samba Pati. Die vandaag is opgestaan met regen. Met een bui, zoals ik. Die krijgt nu een extra zonnestraaltje van mij. En al die anderen ook natuurlijk, hè. Want na het nieuws heb ik Santa Esmeralda en Leroy Comets voor je klaarstaan. En don't let me be misunderstood.
1: Vanavond in Jade en de Belgen.
2: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
1: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
3: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Meer tijd voor jezelf nodig?
13: Yes, dagske niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
12: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
13: Even helemaal niks.
12: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
15: Goed? Zottekes? Wakko?
14: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Ment bestaat 15 jaar.
21: Happy birthday!
20: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
22: Voor wie non-stop info zoekt en nieuwsgierig is ook. En voor zij die liever even...
23: alles willen vergeten.
22: Met non-stop muziek.
24: Blijf luisteren, hè.
22: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Met de radio ben je nooit alleen, met Nostalgie Plus al zeker niet, want wij zorgen ervoor dat blues, hè, vakantieblues of zomerblues of andere blues, helemaal geen kans krijgt. Dankzij die fantastische muziek liever uit jouw golden years. Fantastische muziek, ja. Het is tijd voor het nieuws, 1 over 8. Hier is Bart van Langenhoven.
25: Goedemorgen. Onze winkelkar is goedkoper geworden. Als je dat vergelijkt met begin dit jaar. Afhankelijk van de supermarkt betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten, zoals ongezouten boter en mozzarella, daalt. Net als bier, cola zero en limonade. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Nieuwsblad. Toch kijken de retail-experts met een bang hartje naar de jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen de supermarkten en de producenten. Want onder meer door de hoge energiekosten zullen fabrikanten dat willen doorrekenen. En gaan mensen dat ongetwijfeld voelen in hun portemonnee. In Spanje kwamen gisteravond honderdduizenden mensen op straat om de inwoners van Ceuta te steunen, onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. In een strijd tegen de duizenden illegale migranten die vanuit Marokko komen en rondzwerven in de straten van die Spaanse enclave. Inwoners van Ceuta voelen zich onveilig, er zijn vechtpartijen en seksueel geweld en de Spanjaarden vinden dat de linkse regering van premier Sánchez veel te weinig doet. Sport. In onze hoogste voetbalklasse won Union gisteravond zijn inhaalwedstrijd van de derde speeldag. Het klopte Sint-Truiden met 0-3. Door die zege klimt Union naar de tweede plaats op 2 punten van leider Charleroi. Vanavond is er nog A-agent Oud-Heveleen-Leuven en Anderlecht-Kortrijk. En op de US Open Tennis in New York plaatste Zizou Berg zich voor de tweede ronde. Hij versloeg in zijn eerste wedstrijd de Spanjaard Taberner in 4 sets na meer dan 3 uur tennissen. Zizou Berg speelt in de tweede ronde tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is zwaar bewolkt vandaag met soms wat gedruppel, wel zacht tot 24 graden en aan zee waait een voelbare zuidwestenwind. Ook morgen bewolkt en soms regent het lichtjes bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon, er zijn ook wel wat wolkenvelden. Aangename temperaturen wel, zaterdag rond 21 graden en zondag rond 26 graden.
0: Wat een leuk weer wordt het dit weekend. Laat het maar komen. 150 kilometer file op dit moment. Dit zijn de vertragingen van een kwartier en meer. Er is een ongeval gebeurd op de E19 Breda-Antwerpen ter hoogte van Sint-Job in het Goor. Je verliest een uur vanaf Loenhout. 51 minuten, dat is ook heel wat. Vertraging op de E314 Lumme-Genk door een brandend voertuig ter hoogte van Houthalen-Helchteren. File vanaf Lumme. Op de E17 Gent-Antwerpen een half uur erbij. Vanaf Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West op de E19 Mechelen-Brussel. 26 minuten trager van Zemst tot Machelen op de binnenring rond Brussel. 24 minuten extra van Expo tot Machelen-Boruwelaan. 20 minuten erbij op de A12-Boom Antwerpen van Boom tot Wilrijk. Ook 20 minuten trager op de E313 Lumme-Antwerpen. Van Mashoven tot Antwerpen-Oost. En je mag er ook 20 minuten bij tellen op de N16. Sint-Niklaas-Willebroek vanaf Temse-Steenweg tot Breendonk. Op de E314 Lumme-Leuven plus 18 minuten van Aarschot tot Wilselen. En een kwartier erbij op de E429 Doornik, Brussel van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. En hou ook rekening met voorwerpen op de weg op de E40 Gent-Brussel. Daar verlies je ook bijna een kwartier van Aalst tot Ernat. Andere vertragingen, maximum 10 minuten.
2: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

De zomer is nooit ver weg bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Santa Esmeralda met Leroy Gomez. En Don't Let Me Be Misunderstood. Blij dat je erbij bent in de Good Morning Show. Het is 8:08. En John Denver die vergat wel eens bloemen mee te brengen voor zijn toenmalige echtgenote. Heeft hij maar een nummer gemaakt. En wat een nummer, hè. Je kan er zo meteen nog eens van genieten. En iets dan na de

14 over 8 en wakker worden met jouw favoriete plaat uit jouw Golden Years. Daar zorgen we elke dag opnieuw voor in de Good Morning Show. Maar je kan die favoriete plaat ook zelf aanvragen als je denkt van die zit er niet in. Die grote hit die je wil horen, stuur mij maar een WhatsAppje. 0477 900 800.

0: Ik zorg elke dag met plezier voor het beleg op jouw boterham bij het ontbijt. Om lekker te doppen in de koffie, dat mag allemaal van mij. Linda Ronstedt is zo'n goeie bijvoorbeeld. Die kan je daarvoor ook gebruiken met It's So Easy. Maar wacht nog even met die erop te leggen.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
4: Ja. Wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Hallo. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
8: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
9: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
10: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
8: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
10: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
8: Niklas, hi, joh.
10: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
8: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
11: Zalig.
12: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
13: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
12: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Is er iets plezanter dan gewoon je dag te beginnen met een plaat waar je van houdt, waar je helemaal van weg bent? Wel, dan fluit je je dag zo in. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Ja, jij hebt een... Ik weet niet of je dat viert, maar je hebt toch wel een bijzondere donderdag voor de boeg, hè?
1: Ja, ik heb inderdaad, het is zo een beetje een mijlpaal in mijn leven. Ik heb dus 25 jaar gewerkt als poetsvrouw bij een schoonmaakbedrijf.
0: Ja.
1: Ik was 65 en ik wou dus in principe nog niet stoppen. Dus ik heb nog 2 jaar langer gedaan, maar nu, dus vandaag is mijn laatste werkdag.
0: Oh, en dat is met spijt in het hart, ik hoor het.
1: Ja, het is mijn spijt in het hart, inderdaad. Maar ik begin wat problemen te krijgen met mijn handen. En ja, de specialist had ook gezegd, ja, dat is natuurlijk voor een poetsvrouw heel intensief. En dan zegt hij, moest ik van u zeggen, zou ik toch een keer nadenken over iets anders.
0: Ja.
1: En ik ga dat dan ook doen.
0: En heb je al iets anders in je hoofd?
1: Ja, ik ga voorlopig, dus nu stop ik, nu heb ik eerst nog 2 weekjes verlof.
0: Uh-huh.
1: En daarna zou ik nanny worden.
0: Oh, wat leuk zeg. Ja. Dus je gaat altijd mensen en kinderen rond je heen hebben?
1: Ja. Ik ben nog zo een bezige bij, ik kan nog niet iedere dag hier thuis zitten, dat is nog niet aan mij besteed. Dus ik ga nog 3 dagen in de week
0: nanny zijn. Ah, ik hoor je dat zo graag vertellen. Zeg, mag je daar een plaatje voor draaien voor jou? Een mooi liedje, iets waar jij van houdt.
1: Ja, zou het dan mogelijk zijn voor eentje van Earth, Wind & Fire?
0: De welke?
1: Nog steeds mijn favoriete groep natuurlijk. En After the Love Is Gone, als dat mogelijk is.
0: Ja, dat is allemaal goed. Naar waar trek je op vakantie?
1: Ik ga naar Nederland.
0: Naar Nederland?
1: Ik heb daar een natuurheidsje. En ik ga er met mijn zoon voor 10 dagen midden in de natuur lekker tot rust komen.
0: Ja, goed doen en dan als het niet aan de slag, hè? Zullen we zo afspreken? Voilà. Oké. Ik wens jou een hele prettige vakantie. Een fijne laatste werkdag, maar het is niet de laatste werkdag, want er ligt iets in de toekomst voor jou klaar.
1: Ja,
0: oké?
1: Voilà. Zeker
0: dag Karin, hier is IWF voor jou. Dag.

0: Karin vroeg hem aan voor haar laatste werkdag. Voorlopig haar laatste werkdag, hè. Want ze wil nog een tijdje voortwerken. After the Love Has Gone van Earth, Wind & Fire. Ik heb nog een gaatje voor jouw plaatje. Laat maar horen wat je wil horen. Welke grote hit uit jouw golden years. Ja, straks ergens na 9 uur bijvoorbeeld. Laat het nu al weten, hè. Via WhatsApp 0477-900-800. 0477-900-800. Dadelijk springt Eddy Grant letterlijk uit je radio. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren. Ze moeten er ook veel te veel voor betalen en ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Blijkt allemaal uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. In Antwerpen bijvoorbeeld mag je niet meer parkeren in het historisch centrum. Ook andere steden maken hun centra bewust autovrij. In Nederland heeft de politie in de omgeving van Overasselt verschillende wapens gevonden. Justitie onderzoekt nu of die iets te maken hebben met het gewelddadige schietincident van eergisteren. Daarbij stierf een man van 51 en tientallen gewapende mannen liepen ook in de nacht van maandag op dinsdag rond in Overasselt in een afrekeningszaak binnen het drugsmilieu. En de Franse justitie verdenkt de jongeman van 18 dat hij onder meer topvoetballer Kylian Mbappé wilde overvallen en ontvoeren. Dader is het brein achter een criminele bende die bekende en rijke mensen wilde beroven en kidnappen. Franse autoriteiten kwamen die criminelen op het spoor na een mislukte overval op een horlogemaker. Zwaar bewolkt vandaag met soms wat gedruppel. Het is zacht bij 24 graden. Aan zee waait wel een voelbare zuidwestenwind.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Wat een drukte vanochtend. Echt wel drukke donderdag. 144 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer. 40 minuten gaat het trager op de E314 Lummen-Genk. Van Lummen tot Houthalen-Helchteren. Op de E17 Gent-Antwerpen verlies je een half uur. Van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen-West. Plus 27 minuten op de N16 Sint-Niklaas en Mechelen. Van af de A12 tot Mechelen-Noord. Op de binnenring rond Brussel plus 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan en ook 23 minuten trager op de A12 Brussel-Antwerpen van Boom tot Wilderijk. 20 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Een kwartier extra op de E40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woerden. Ook 15 minuten extra op de E313 Lummen-Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Plus een kwartier op de E314 Lummen-Leuven van Aarschot tot Herent. En ook 15 minuten vertragen op de E429 van Tubeke tot Nijvelse-Steenweg. Andere vertragingen maximaal 12 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

Morgen is het eindelijk zover. Dan spelen we de eerste Big Five. De top 100. De Big Five mondiaal vanaf 10 uur hier bij Nostalgie Plus. En mocht je nog niet gestemd hebben, wel, doe dat dan zeker. Hè. Doe dat dan nu nog. Het kan nog vandaag jouw stem laten horen. Misschien wel voor deze fantastische classic. Die zeker thuis hoort in de Big Five mondiaal. Morgen Jeannette en Paquette Bas. Nostalgie.plus.

0: wie dit nummer hoog wil zien in de Big Five Mondiaal morgen bij Nostalgie Plus, die moet gewoon stemmen. Zit niks anders op. Nostalgie.plus, daar kan je stemmen voor Jeannette en Poquet de Pas. Heb je dat ook gehoord in het nieuws? Gelezen in de krant misschien al. 4 op 10 automobilisten mijten de stad vanwege parkeerproblemen. En daarover wil ik het hebben met Danny Smangen van Touring. Dat is voor na Diana Ross en de Supremes.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
0: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Ambert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favoriete.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
12: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
12: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
15: Krevel. Leef beter.
1: Het beste uit de 60s,
15: 70s
1: en 80s.

0: Wat een vrolijke start van de dag toch? In de Good Morning Show. Met Diana Ross en de Supremes en You Can't Hurry Love. Dan kom je terug uit vakantie. En een paar weken later dan valt er een rekening in de brievenbus. En het is toch een rekening die mij heeft doen schrikken. Want het was behoorlijk opgelopen. Het bedrag dat ik de voorbije vakantiedagen besteed heb aan parkeren. Man. Een mens betaalt zich blauw. En ik ben niet de enige. Touring heeft trouwens een onderzoek laten doen. Ik heb Danny Smagger van Touring aan de lijn. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan. Hallo.
0: Het is toch wel duur, hè?
1: Ja, heel wat mensen die eigenlijk op het onderzoek gereageerd hebben, vinden dat het duur is om te parkeren. Hè. 3 op de 4 Belgen duiden dat liefst aan als te duur. En dat gaat zelfs verder, want er zijn heel wat Belgen, 8 op de 10, die zeggen dat het gewoon dient om de overheid, de lokale overheid, te spijzen. En dat is natuurlijk wel jammer, want een efficiënt parkeerbeleid zou moeten deel uitmaken van een goed mobiliteitsbeleid. En dat speelt toch wel een rol. Je moet een draagvlak creëren en op die manier gaat dat niet zo goed natuurlijk.
0: Ja. Maar goed, het is wel wat geld. En dan heb je zoiets, dan wil je naar de grote stad en dan moet je ook nog eens ondergronds parkeren. Dat kost ook heel veel geld. En dan denk je, dat doe ik liever niet.
1: Ja, dat klopt, ja, want de mensen zeggen dat ze dan nog liever gaan omrijden en de stad links laten liggen, of tenminste het centrum links laten liggen, om eigenlijk makkelijker te kunnen gaan winkelen of recreëren of consumeren in shoppingcentra, waar dat het vaak nog gratis is om te betalen. Ik denk aan Weinigem shopping en zo.
0: Ja.
1: En dus de mensen gaan eerder daar naartoe trekken dan bijvoorbeeld wanhopig rondjes te rijden in de stad op zoek naar een geschikte parkeerplaats. En dat speelt dus wel een rol in het gedrag van de bestuurder. Dus 8 op de 10 Belgische autobestuurders veranderen iets aan hun verplaatsingen, omdat ze parkeren een obstakel vinden. En dat speelt toch wel een rol voor de winkels die in het centrum gevestigd zijn.
0: En dan denk ik, er is gewoon plaats tekort, hè? Als ik daar zo rondjes zit te rijden in de stad.
1: Wel, wat de bovengrondse parkeerplaatsen betreft, zijn de gemeenten en de steden zeer ijverig om parkeerplaatsen te schrappen.
0: Ja.
1: Dat speelt natuurlijk wel een rol in die zin, dus dat mensen die bijvoorbeeld zwaardere stukken moeten transporteren of die dure zaken gaan kopen in de winkel, die willen niet zo graag op de metro kruipen of op het openbaar vervoer en die nemen de auto. Maar als je natuurlijk geen aanbod hebt van parkeerplaatsen, dan sta je daar. En vandaar dus dat de keuze snel gemaakt is om dan buiten de stad te gaan winkelen. Hè.
0: Ja, dat kan ik me inderdaad voorstellen. Is daar een oplossing? Moeten die parkeertarieven naar beneden? Of denk jij aan iets anders?
1: Wel, eigenlijk zou je eerder dan het schrappen van parkeerplaatsen moeten zorgen dat er goede alternatieven zijn. Bijvoorbeeld grote overstapparkings aan de rand van de steden waar dat je makkelijk kan schakelen van het ene transportmiddel naar het andere.
0: Ja.
1: Maar op die multimodale knooppunten, zoals men dat noemt, moet natuurlijk ook voldoende parking aanwezig zijn om de auto te kunnen stallen. En liefst gratis, als je kan bewijzen dat je daar die in het openbaar vervoer of een deelfiets neemt of zo. En dat zou een van de oplossingen kunnen zijn. Aan de andere kant, dat is iets waarvoor dat Touring al 40 jaar pleit. Dat is om de metro door te trekken tot buiten de stadsrand. Omdat dat toch wel het gemakkelijkste middel is van openbaar vervoer. Maar dat gaat natuurlijk niet van de eerste dag op de andere. Integendeel, dat is heel wat investeren en werken. Maar ik zeg het, wij pleiten daar al 40 jaar voor. Dus in die tijd hadden ze toch wel al wat oplossingen kunnen aanbieden. Hè.
0: Ja, het valt dus wel op te lossen, maar het gaat inderdaad niet van de ene dag op de andere gaan. Danny Smagen van Touring, bedankt voor je bijdrage. En we zullen nog even de parkeerproblemen moeten doorbijten. Niks aan te doen. Tot later, hè. Dag Danny.
1: Okay, dankjewel.
2: The Good Morning Show.

80, de jaren 80. Ook dankzij Meteor. En If I Was. Zon, zee en strand. Allemaal met een grote Z. Het zit erin in de Good Morning Show. Met de Beach Boys. Het is 3 voor 9.

0: Elke dag weer is het genieten, want die muziek die blijft komen. Hè. Ook na 9 uur met de Jacksons bijvoorbeeld en Boudewijn de Groot. Blijft dus gewoon lekker hangen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
0: Oordopjes, die kan je niet gebruiken vandaag. Zeker niet als je luistert naar Nostalgie Plus. Want dan zet je je oren met plezier open voor al die fantastische classics. Die classics die jouw leven zo mooi maken. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 1 over 9. Hier is Bart met het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De Vlaamse Sociale Inspectie heeft twee grote uitzendbedrijven betrapt op jarenlange fraude met subsidies voor het opleidingsverlof. De ondernemingen moeten bijna 20 miljoen euro terugbetalen, zegt Vlaams minister van Werk Zoal Demir. Dat het systeem al langer wordt misbruikt is bekend. De Vlaamse Sociale Inspectie signaleerde 3 jaar geleden al een 40-tal onderzoeken naar die fraude met sociale bijdragen. Dit jaar leverde die strijd tegen sociale fraude onze overheid een recordbedrag op, al 213 miljoen euro in de eerste van dit jaar. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden de steden omdat ze daar bijna niet meer kunnen parkeren en ze moeten er ook veel te veel voor betalen. En ook de parkeerregels zijn niet altijd even duidelijk. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. In Antwerpen bijvoorbeeld mag je niet meer parkeren in het historisch centrum. Ook andere steden maken hun centra bewust autovrij. Daarom vraagt Touring aan de lokale besturen om genoeg parkings te voorzien aan de rand van hun steden of gemeenten. En de Franse justitie verdenkt de jongeman van 18 dat hij onder meer topvoetballer Kylian Mbappé wilde overvallen en ontvoeren. De dader is het brein achter een criminele bende die bekende en rijke mensen wilde beroven en kidnappen. Franse autoriteiten kwamen die criminelen op het spoor na een mislukte overval op een horlogemaker in de Franse hoofdstad Parijs. Zwaar bewolkt met soms wat regen. Het is wel zacht tot 24 graden. Aan zee waait een voelbare zuidwestenwind. Ook morgen bewolkt en soms lichte regen bij 19 tot 25 graden. Tijdens het weekend schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Aangename temperaturen wel. Zaterdag 21 graden, zondag 26 graden.
0: Nog even doorbijten hoor, want je zit nog altijd in de file op veel plaatsen in ons land. 128, ik was de 1 even vergeten, toch een belangrijk verschil. 128 kilometer file nog op de E19 Breda Antwerpen, 40 minuten extra van Brecht tot Antwerpen Noord, plus 34 minuten op de E17 Gent Antwerpen, van Sint-Niklaas Centrum tot Antwerpen West, een half uur erbij op de E40 Luik Brussel, van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe, op de Binnenring rond Brussel 26 minuten erbij, van Expo tot Machelen-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel 20 minuten trager. Van Sems tot Machelen 18 minuten erbij. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Van Masselhoven tot Wommelgem. En 17 minuten verlies je op de A12 Boom-Antwerpen. Van Boom tot Wilderijk. Een kwartier extra op de E314 Lummen-Genk. Van Lummen tot Houthalen-Helchteren. En ook een kwartier trager op de E429. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 5 en de 12 minuten maximum.
8: Good Morning Show
9: met Johan Henneman.

0: Michael Jackson is de grootste, maar hij is groot geworden samen met zijn broers, met de Jacksons. Blame it on the boogie, 7 over 9. Blijf nog bij jou tot 10 uur in de Good Morning Show. En ik weet het even hebben over artiesten. Ja, artiesten die hebben het toch makkelijk in het leven. Jongen. Gewoon een beetje op de gitaar tokkelen. Gewoon aan het zwembad liggen. Allemaal dames rond hen die hun op hun wenken bedienen. Geld dat gewoon binnenstroomt. En ze moeten gewoon wat op televisie komen, wat kunstjes uithalen. Wat een luxueus leven. Ja, Diane Straits heeft het er straks over. Het is ironisch bedoeld, hè, voor alle duidelijkheid. Het is niet echt, want ze moeten echt wel hard werken. Dat deed ook Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van

Daar word je stil van, hè? Je mag een traantje wegpinken, hoor. Dat mag met Barbra Streisand en Neil Diamond. And You Don't Bring Me Flowers. In de jaren 80 hadden we nog geen social media. En Mark Knopfler die was in de winkel en die hoorde mensen daar vertellen over het lui lekker leven van muzikanten. En die dacht, daar zit een nummer in. Money for Nothing.

0: 12:30. Al 12:30 en ik heb nog geen plaat van ABBA gedraaid in de Good Morning Show. Daar moet ik dringend wat aan doen. Komt goed hoor. Wacht, hè. Is eentje zoeken. Ja, er ligt er eentje klaar.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

ABBA in de Good Morning Show. Het was een leuk begin van de dag, een meer dan leuk begin van de dag. Het heeft op mij net iets meer effect dan een lekkere kop koffie. Echt waar, knowing me, knowing you, 7:30. Leo Sayer staat in de wachtrij hier bij Nostalgie Plus nu. Na Smokey Robinson and the Miracles, I second that emotion.

0: Een van die aanstekelijke soulgroepen uit de jaren 70. Dat is zeker de groep The Tramps. Hadden hele dikke hits en niet alleen Shout. Bijvoorbeeld The Nights Went Out in New York City. Dat is ook een hele plezante. En van plezante platen houden we gewoon in de Good Morning Show. Die moet ik gewoon draaien. Na Lessons in Love van Level 42 en na die ellenlange lijst, want ik vind het nog altijd een lange lijst hoor, files 75 kilometer in de totaal, de vertragingen van 10 minuten en meer nu. Op de binnenring rond Brussel komt er 24 minuten bij, van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op D313 Lummen Antwerpen verlies je 22 minuten, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Plus 21 minuten op D40 Luik-Brussel van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 18 minuten trager op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier erbij, van Zems tot Machelen. En op de E19 Breda-Antwerpen komt er een kwartier bij, van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Dat komt daardoor een defect voertuig. Andere vertragingen liggen tussen de 3 en de 9 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: vind het toch wel een indiscrete vraag, hoor. Where you when the lights went out in New York City. Maken ze maar, maar ze maken er geen geheim van. De trams bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Ik moet het nog even hebben over de Big Five van morgen. De allereerste Big Five in een reeks van vijf. En wat voor een de Big Five mondial doe ik na Zeiger en Evans.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: kijk uit naar een nummer van Electric Light Orchestra. Er zijn vandaag net iets te veel wolken aan mijn zin, dus Mr. Blue Sky zal zeker van pas komen. Maar voor het zover is, richt ik mijn blik op de mondiaal, op de Big Five mondiaal. En die hoor je morgen vanaf 10 uur met Michel Follet. Ik heb Kurt aan de lijn. Kurt uit Damme. Kurt, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Kurt, wat heb jij vandaag al voor nuttigs gedaan?
1: Ik ben bezig op een werf, ik ben zelfstandig loodgieter en ik ben een wandkastje aan het monteren.
0: Een wandkastje? Dan denk ik aan elektriciens, niet aan loodgieters.
1: Nee, loodgieterij. Het is een wandkastje met een lavabobubbel en een keukenkraan en een bergingsje. Een restantje van een groot werk dat uitgevoerd is deze zomer.
0: Ah ja, en het grote werk is dan helemaal af?
1: Voilà, inderdaad, dan is het helemaal okay. Dat, ja.
0: En dan mag het weekend beginnen of staat er nog iets anders op de agenda?
1: Het weekend begint eigenlijk pas zaterdagmorgen, gaan we zeggen. Dus morgen is er ook nog werkdag. Ja.
0: Oké, okay, nog even werken met de muziek van Nostalgie Plus erbij.
1: Zeker,
0: en morgen ga je werken met de muziek van de Mondiaal, de Big Five Mondiaal. En daar heb jij al aan meegewerkt. Kurt, welke nummers staan er in jouw lijstje?
1: De nummers die ik in de lijst gezet heb, zijn het eerste van Umberto Tozzi,
0: ja.
1: Gloria.
0: Ja, goede plaat.
1: En een zeer mooi nummer uit mijn jonge jaren. Dan heb ik ook nog Toto Cotugno met Insieme.
0: Oh, nog zo'n goed nummer.
1: Voor mij nog altijd het mooiste songnummer aller tijden.
0: Ja, hè?
1: En dan op nummer 1 heb ik niet Italiaans, maar iets Duits. Falco met Der Commissar.
0: Oh, maar die Duitse nummers die doen het goed, zeg, voor de Big Five Mondiaal.
1: Ja,
0: de Italiaanse, de Spaanse en de Duitse. Echt waar.
1: Okay,
0: en
1: ja.
0: Falco, die hoort daar zeker in thuis. Die ga ik nu al voor jou draaien. En ik hoop dat die heel erg hoog eindigt. En er kan nog altijd gestemd worden vandaag, hè, via nostalgie.plus. Okay. Dat heb jij al gedaan, Kurt. Fijne werkdag.
1: Dank
0: en tot de volgende keer. Hier komt de commissaris.
2: Dag. 5 vrijdagen. 5 toplijsten. 5 genres. Dat is de Big Five.

Een nummer dat je moet uitspelen. Tot de laatste noot, met veel plezier. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Ik moet even mijn papier erbij inrapen. En mijn kop koffie, ja, die mag ook mee. Dan ben ik klaar. En dan is dan Linde Marijn met Vrouwentongen. Heel veel plezier. Geniet van deze donderdag. En van La Belle tot 10 uur.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
12: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
13: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
12: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
13: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Happy!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
17: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
18: Oh, dat is goed.
17: De temperatuur van het douchewater was perfect.
18: Dat is goed.
17: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
18: Dat was goed.
17: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
19: Oei, dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: De tijdschrift, wel de band, zorgt zometeen voor een ongelooflijk ritmische binnenkomer in vrouwentongen.
22: Your golden years, nostalgie plus.
21: Maar eerst het nieuws van 10 uur krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Minder goed nieuws uit de autosector, want de importeur van Volkswagenmerken in ons land, Dietre Automotive, die wil 344 jobs schrappen. Dat kondigde de directie aan tijdens een speciale ondernemingsraad. Komt uiteraard door de snel veranderende automarkt, waarbij nieuwe wagens bijna geen CO2 meer mogen uitstoten. Daardoor moeten autoconstructeurs extra en fors investeren. Maar ook de versnelde digitalisering door artificiële intelligentie en de snoeiharde concurrentie van Chinese autobouwers spelen een belangrijke rol. De Vlaamse Sociale Inspectie heeft 2 grote uitzendbedrijven betrapt op jarenlange fraude met subsidies voor het opleidingsverlof. Ondernemingen moeten bijna €20 miljoen terugbetalen, zegt Vlaams minister van Werk Zoal Demir. Vlaamse Sociale Inspectie signaleerde 3 jaar geleden al een 40-tal onderzoeken naar fraude met sociale bijdrage. En dit jaar leverde die strijd onze overheid een recordbedrag op van €213 miljoen de eerste 6 maanden van dit jaar. En de Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage, want medewerkers vonden plannen en voorbereidingen om bedrijven in Denemarken aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. En de Russen willen dat dus tegenhouden. Tegelijk ook de andere Europese landen wat bang maken. Noorwegen legde dan weer een Russisch schip aan de ketting, een compensatie voor de annexatie van de Krim in 2014. Zwaar bewolkt met soms wat regen, maar ook opklaringen bij 18 tot 24 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en regent het soms lichtjes, maximaal van 19 tot 25 graden. Zaterdag en zondag schijnt geregeld de zon, soms ook wat wolkenvelden, 18 tot 26 graden. Maandag dan licht bewolkt en kans op een bui, maximaal van 21 tot 27 graden.
21: Dank je, Bart. Op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, 12 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E19 Mechelen-Brussel, 10 minuten van Zems tot Machelen. En op de Brusselse buitenring verlies je 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd. En dan nu... De Naak.
1: Vrouwentongen met Leen de Marais.

Je hebt drummers die zich een klein beetje inhouden en je hebt drummers die er stevig op loslaan. Deze hier is duidelijk van het tweede soort. Wat een geweld. My Sharona van de Nek. De eerste keelpijn van het najaar is een feit. Wat een bummer. En die bummer, dat was mijn tankbeurt vanochtend ook. Ik was gisteren vergeten te tanken. En dus zag ik vanochtend dat een liter meer dan 2 euro kost. Dat was even slikken, zeg. En ik heb al zo'n keelpijn. Dubbel op, swat. Keelpastilles verzachten de keelpijn. Muziek verzacht de zeden, zeggen ze. Misschien ook wel de keelpijn. Wie weet, we gaan zien. We gaan het proberen. Met zometeen Demis Roussos over het stevige windje dat er staat vandaag na Frida Payne. Goedemorgen en welkom bij Nostalgie Plus.

0: Ken er al wat mensen die deze zomer in Griekenland geweest zijn en dat het hen zo bevallen is? Was dat een beetje vergeten, Griekenland eigenlijk? Wil daar dringend eens naartoe, dat vasteland of al die eilanden? Moet er eens werk van maken, hè? Demis Roussos over My Friend the Wind, die vandaag stevig gaat waaien.
1: Gaat vreemd.
0: Gisteren hebben we de zomer uitgewuifd met Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Ineen gaat vreemd. En dus moeten we misschien wel het strand op vandaag. Niet om te zonnen, maar voor een wandeling. Dat kan ook. Dat is keuze 1, Vamos a la Playa van Rigueira. Maar ook met de tweede keuze, is het aan de zee te doen.

0: We gaan dus in elk geval naar Zeeuwvel met de twee moedige gentedimare van Totsi en Raf. Of met dat zomerse ding nog. En misschien moeten we daar wel voor kiezen. Enfin, ik wil niks pushen. Vamos a la playa, want zondag wordt het opnieuw goed warm. Ja, en ik heb zo'n gevoel dat volgende week niemand die Vamos a la playa nog gaat willen horen. Dus ik hoop dat die eruit gaat. Maar ik heb hier niks te zeggen. Jij hebt alles te zeggen. Wordt het A, Vamos a la playa van Rigera of Gente di Mare?
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

ben naar een opgenomen reeks op televisie aan het kijken waar de Lennoxen een grote drugsbende zijn. Zou het familie zijn van Annie? En ze ziet er zo fraai en braaf uit. Eurythmics waren dit. Gente di Mare van Tozzi en Raf zal morgen ongetwijfeld in de Big Five Mondiaal te horen zijn. Die Michel presenteert vanaf 10 uur 's ochtends. Maar ja, vamos a la playa dan weer ook. Jullie zijn precies geneigd om mijn redenering te volgen. Namelijk, moeten we niet kiezen voor die Riguera en vamos a la playa om dat goede weer van zondag misschien nog een klein beetje te stimuleren. En volgende week gaat dat op niks meer trekken, hè, die vamos a la playa. Maar nogmaals, jij bent de baas. Dus A is Riguera en B is Tozzi en Raf. Maak nu je keuze bekend door een WhatsAppje bijvoorbeeld.

0: gaat vreemd.
1: Vamos a la playa en Gente di Mare. Twee liedjes die je morgen zeker ook zal horen in de Big Five Mondiaal. Om 10 uur begint Michel eraan. En je kan ze erin stemmen waar ze gaan staan. Of ja, je moet ze nog altijd ingestemd krijgen. Maar twee zo'n populaire nummers. Tot 6 uur vanavond nog. Maar welke wil je nu horen? Dat is vooral de kwestie die ons nu bezighoudt. Wel, jullie hebben mijn redenering eigenlijk wel gevolgd. Die Vamos a la playa. Het is eigenlijk de laatste kans om die nu te laten horen. Volgende week houdt hij absoluut geen steek meer. En Gente di Mare die zal maandag nog zeer mooi tot zijn recht komen. Dus dankjewel voor de vele reacties via WhatsApp. En ook nog via berichtjes via de site. Kan ook nog altijd. Maar dit hier is de keuze in Leen gaat vreemd vandaag.
2: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Cindy Klaas en op Debameubelen.

0: dan hebben we maandag de draad opnieuw op. Natuurlijk met Gente Di Mare in Leen gaat vreemd. Rigueras, vamos a la playa. De Leen gaat vreemd keuze van vandaag. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. Brusselse binnenring, 12 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. E40 Luik-Brussel, 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de R1 Antwerpen-Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: over Ricky Lee Jones zeker, hè? Steely Dan.
1: Lekkers met Leen.
0: Ik herinner mij van vorig seizoen, toen chef Timon ook al dagelijks in de Vrouwentongenshow langskwam, dat de tomaten zo rond deze tijd op zijn best zijn, of op hun best zijn. Straks leeft hij zich volledig uit met tomaten, niet zoals in het Spaanse bouillon natuurlijk, door ermee te gooien, maar door ermee te koken, zoals hij op een van zijn tripjes door Europa van deze zomer heeft geproefd. Is voor zometeen.
2: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus
4: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five mondiaal.
2: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
13: Your golden years.
14: Golden years.
15: Nostalgie Plus.
16: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

0: Lekkers met Leen.
1: Morgen is er een Big Five mondiaal met Michel. Dus het is de laatste Lekkers met Leen en Timon van deze week. En we gaan die afsluiten. Timon, goedemorgen trouwens.
2: Ja, goedemorgen.
1: We gaan die afsluiten. Je hebt Sightseeing Europa gedaan deze zomer. En je hebt vooral veel gegeten, heb ik al gehoord.
2: Ja, we hebben ons buikje goed rondgegeten.
1: Je bent ook naar Noord-Spanje geweest. San Sebastian.
2: San Sebastian in Bilbao. Ja. Ik vind dat sowieso als chef, maar ook als foodie, is dat een topregio. Hè?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk de regio waar je de meeste sterren per capita hebt.
1: Ja, het schijnt, dus, hè.
2: Zoveel sterrenrestaurants. Ah. En ik had zo met mijn...
1: Hoe komt dat? Zijn daar, als ze met lokale producten werken...
2: Ja, ze hebben daar natuurlijk zoveel topproducten. Ja. En ik denk dat er ook heel veel chefs naartoe getraind zijn, nadat ze bij de grote mannen like El Bulli...
1: Er zijn natuurlijk zoveel chefs
2: uitgekomen.
1: Ja, El Bulli, een groot restaurant, nu al een tijdje dicht. Maar
2: daar zijn er heel veel chefs die daar in opleiding geweest zijn, die dan zich natuurlijk wel verspreid hebben over Spanje.
1: Ja, en het is ook wel zo, als mensen denken van ik wil eens echt culinair zo mij een paar dagen laten gaan, dan trekken ze naar Noord-Spanje.
2: Dan gaan ze naar Noord-Spanje. Ja. En wij hadden een... iets op onze bucketlist. We zijn met drie geweest. Dus mijn vader en een bevriende chef. En we hadden zo'n bucketlist dat we... Ik wou een keer 2-3 sterren doen op een dag. Als, ik heb lang 10 jaar alleen maar gewerkt.
1: Oh
2: en ik dacht,
1: God.
2: Het is nu een keer zomer. Ja. We gaan nu een keer 2-3 sterren op een dag doen.
1: Ja.
2: En ik moet zeggen, een van de eerste gerechten dat we die dag gegeten hebben, is mij mega bijgebleven. Dat waren kleine kerstsnoeptomaatjes.
1: Ja.
2: Dat ze geconfijt hadden. Ze hebben daar een soort tartaar van gemaakt. En dan gewoon verse anchovies. Ja, je kunt daar mega anchovies eten. Dat is iets volledig anders dan dat wij kennen uit de supermarkt. Die anchovissen daar zijn zo rijk van smaak.
1: Ja.
2: En dus hetgeen dat ze met die confijte tomaatjes gedaan hebben.
1: Zeg eens hoe je tomaatjes confijt in de oven. Hè?
2: Ja, gaat eigenlijk gaat u kersttomaatjes goed insmeren met olijfolie. Ze hadden daar wat miso bij gedaan.
1: Ja.
2: Dus van die gefermenteerde bonenpasta. Goed wat citroenzesten. En ze hadden ongeveer een 2 uur op een 80, 85 graden laten poffen in de oven. Waardoor dat zo lichtjes, dat blijft nog wat sappig, maar dat wordt zo wat crunch, dat wordt zo wat licht, ken dat, een olijf.
1: Ja.
2: Zo'n olijf die ook zo wat zachter geworden is.
1: Ja, oké. Okay.
2: En daar hadden ze een soort tartaar, maar heel grof een tartaar van gesneden. Goeie olijfolie, fleur de sel, en dan versen van die anchovies.
1: Ja. Verse anchovisjes, dus echt vers, hè? Niet opgelegd.
2: Niet opgelegd, echt verse anchovisjes.
1: Ja, bij ons misschien wel moeilijk te krijgen.
2: Ik weet niet of dat misschien dat bij delicatessenzaken dat je hier soms dan een keer vindt.
1: Ja, in Vilvoorde heb je wel bijvoorbeeld wat van die Zuid-Europese viswinkels of Marokkaanse viswinkels, en die hebben dat wel soms.
2: Ja, maar ik denk ook tegenwoordig vinden die kwaliteit ook wel zeer goed blikken.
1: Ah, voilà.
2: Dus als je een beetje zoekt,
1: inderdaad.
2: Ik vond dat zo een eenvoudige. Ja. En dat was zo een direct een binnenkomer.
1: En het is wel de moment om iets met tomaten te doen. Hè?
2: Ja, het is nu al een week of 2-3. Nu zijn ze echt top. Hè? En natuurlijk ook een goede zomer gehad. En als je goed bewaterd hebt, genoeg gesproeid hebt, dan heb je nu mega zotte tomaten.
1: Top tomaten om de week af te sluiten. Dankjewel, Timon. Goed weekend.
2: Ja?
1: Tot maandag.
2: Tot maandag.

ook zo'n goesting gekregen in tomaatjes. Zo van die lekkere, zoete, door veel zon doordrongen tomaatjes. En je wil dat gesprekje met Timon nog eens herbeluisteren. Ik begrijp dat dat allemaal snel gaat. Dat kan ook dit seizoen weer. Alle gesprekjes van dit seizoen die gaan volgen. En van vorig seizoen. Via onze site nostalgie.plus. Je klikt dan op de kop van mij en van Timon. En dan word je doorverwezen naar de site van het Nieuwsblad. Of je gaat rechtstreeks naar het Nieuwsblad natuurlijk ook naar luisteren. Alle gesprekjes lekkers met Leen en Timon zijn gewoon te herbeluisteren. En dan kan je alles zelf maken, want geef toe. Ingewikkeld zijn ze niet, maar lekker des te meer. Het weekend, het is bijna van pad.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Vanavond in Jade en de Belgen.
2: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
1: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
10: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
11: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
9: De Brusse invasie.
12: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
11: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
12: Ah, Niklas, ah, joh.
11: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
12: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier toos.
13: Zalig.
14: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
15: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
14: Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
16: Om liefde, heel veel liefde te ontvangen. De jongens van Kiss hebben ze zometeen in zeer grote hoeveelheden. Your golden years, nostalgie plus. Maar het is ruim 11 uur. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. 344 jobs dreigen te verdwijnen bij de importeur van Volkswagenmerken in ons land. Het gaat om Dietre Automotive. De directie kondigde de ontslagen aan tijdens een speciale ondernemingsraad. Komt uiteraard door de snel veranderende automarkt, waarbij nieuwe wagens bijna geen CO2 meer mogen uitstoten. En daardoor moeten autoconstructeurs extra investeren. Maar ook de versnelde digitalisering door artificiële intelligentie en de snoeiharde concurrentie van Chinese autobouwers spelen natuurlijk een belangrijke rol. Stookolie wordt morgen 8 eurocent duurder. Als je minstens 2000 liter bestelt, wel te verstaan, dan betaal je maximum €1,46 per liter, het hoogste bedrag sinds begin april. Komt natuurlijk door die oorlog in het Midden-Oosten die de brandstofprijzen geregeld beïnvloedt. En ex-Rode Duivel en ex-Anderlecht-speler Leander den Donker voetbalt de komende 2 jaar bij Hajduk Split in Kroatië. Den Donker, 31 intussen, speelde vorig seizoen bij Real Oviedo, dat degradeerde uit La Liga, dat is de Spaanse hoogste voetbalklasse. Door veel blessures miste de defensieve middenvelder heel wat wedstrijden. Hajduk Split speelt dit seizoen de competitiefase van de Conference League, waarin ontvangen de Kroaten op 26 november Sint-Truiden. Zwaar bewolkt met soms wat lichte regen, maar ook opklaringen bij 18 tot 24 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en regent het soms lichtjes, maximaal van 19 tot 25 graden. Zaterdag en zondag dan schijnt geregeld de zon opnieuw, soms wat wolkenvelden, 18 tot 26 graden. Maandag is het dan licht bewolkt en kans op een bui, maximaal van 21 tot 27 graden maandag.
14: Tongen met Leen de Marais.

De Big Five Rock, ja, ik hoor het wel daar, ik hoor het wel. Als jij er hem instemt, I was made for loving you, dat was Kiss natuurlijk. Chloe is journaliste bij het Nieuwsblad en een van mijn jonge wolven komt hier elke week wat vertellen over wat er zo bij de jonge gasten omgaat. En vandaag is dat nog nooit van gehoord. Verschillende clubs die onder de middag blijkbaar bij elkaar komen in de middelbare school. Is voor zometeen na

0: Voor mijn Big Five, hè, de Big Five Franstalig op 18 september. François Zardy.
1: Jonge Wolven.
0: Dag Chloé, zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen Leen.
0: Hoe is het ermee?
2: Heel goed, dankjewel, met jou.
0: Die François Zardy, smaak jij dat? Vind je dat
2: ja, ik vond het eigenlijk wel heel romantisch, kan ik het zo zeggen.
0: Ja, dat
2: mooi
0: is
2: lied.
0: Ja.
2: Mooi lied.
0: Van welke muziek hou jij zo?
2: Eigenlijk alles. Ik ben echt geen moeilijke. Ik heb eigenlijk mijn smaak nog niet gevonden, zo kunnen we het ook zeggen.
0: Ja, maar ook van de nostalgiemuziek bijvoorbeeld, die François Zardy. Sister Sledge komt eraan.
2: Eigenlijk vond ik die Kiss, het vorige nummer, nog iets toffer. Daar is mijn papa heel erg van.
0: Ja, 1979, hè, dat is al een heel oud nummer. Hè.
2: Inderdaad.
0: Chloé, jij komt ons een beetje meenemen in de wereld van de jonge gasten.
2: Klopt.
0: Waar ik en mijn luisteraars niet te veel over weten, maar misschien wel tof vinden om er iets over te weten te komen. Mm-hmm. Omdat we kinderen hebben of kleinkinderen hebben die erin zitten. En vandaag wil je het hebben over verschillende hobbyclubs, blijkbaar die over de middag tegenwoordig samenkomen. In middelbare scholen?
2: Inderdaad. Ik weet niet, Leen, of je naar het programma Bokkie gaat naar school op Play kijkt.
0: Niet omdat ik er iets tegen heb, maar ik kijk...
2: Te weinig.
0: Ik kijk eigenlijk geen televisie.
2: In elk geval, daar heb ik gezien dat er leerlingen onder de middag samenkomen. Dat zijn studenten die naar Thuis kijken, dus de soap. Bespreken die elke vrijdagmiddag de thuisweek. Dus dat vond ik al super grappig. Maar Bokkie heeft zich niet bij de thuisclub aangesloten, maar bij de Dungeon and Dragons Club.
0: Dungeon
2: dat is een fantasiebordspel. Ja. Voilà.
0: Een beetje middeleeuwenachtig.
2: Inderdaad. Ja. En je moet zelf een figuur kiezen en er helemaal in opgaan. En dat zijn dan een tiental studenten die samenkomen. Het wordt aangedreven, de club, door een enorm gepassioneerde leerkracht. En die leert hen de kneepjes van het spel.
0: Ah, ja.
2: En eigenlijk worden dat echt vrienden. Dus die voelen zich misschien wat minder thuis op de speelplaats, die heel druk is. En dan kunnen die 's middags die hobby gaan zegevieren.
0: En dat is over de 6 jaren heen dan?
2: Ja, inderdaad. Ah, ja. Je kan instappen wanneer je wil, maar vaak doen ze dat dan hun 6 jaar lang, omdat dat zo fantastisch is. Bokkie voelde zich daar ook echt welkom en thuis. En dan ben ik voor het nieuwsblad eens gaan snuisteren in welke clubs er allemaal bestaan in Vlaanderen. En ik was super verrast, want eigenlijk heeft bijna elke school tegenwoordig een club onder de middag waar leerlingen vrij mogen aansluiten. Ik kan een paar voorbeeldjes geven, als je dat wil. Wat ik zelf een heel toffe vond, was in Aalst is er een kaartclub. Dus dat is begonnen van leerkrachten en die vonden geen vierde man. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om te kaarten. Dus die dachten...
0: Een goede titel voor een programma. Waar is de vierde man?
2: Voilà, we vinden hier weer iets uit. Ja. Maar dan dachten die, waarom betrekken wij onze leerlingen daar eigenlijk niet bij? En dan hebben die een poster opgehangen en ondertussen zitten die daar met 20 leerlingen te wiezen. Echt cafékaartspellen leren zij de leerlingen dan aan. Want ja, die jeugd die is dan natuurlijk een beetje verleerd. En zowel leerkracht als leerling heeft mij verteld van... Oh, wij vinden dat fantastisch, er is een informele sfeer.
0: Ja, ja.
2: Wij smeden vriendschappen, een beetje zoals bij Bokkie op school. Dus alleen maar toffe woorden voor die clubs. En je hebt echt een heel assortiment, zoals ik al zei. Je hebt een yogaclub, een pilatesclub, de creaclub, waar ze dan armbandjes maken. En je hebt zelf een school, vond ik ook een hele toffe. Die hebben een radiostudio. En als je bij de radioclub hoort, dan kan je op vrijdagmiddag radio gaan maken. En dan wordt dat live uitgezonden op de speelplaats en in de eetrefter.
0: Dus, hoe leuk is dat?
2: Inderdaad. En wie weet worden dat dan echt de Leen de Marais van later. Hè?
0: Ja, de opvolging verzekerd.
2: Voilà.
0: Is dat... komt dat initiatief van de scholen zelf? Of ontstaat dat uit de leerlingen? Of
2: eigenlijk
0: hoe gaat dat?
2: Ontstaat het echt vanuit de leerkrachten. Dus dat zijn leerkrachten die een soort passie hebben. En zij gaan dan naar hun directie en zeggen... Kijk, ik wil daar wel mijn vrije middag voor opofferen. En dan ontstaat er zoiets leuks. Het zijn ook niet altijd leerkrachten. Want ik vond ook een klusjesman... die de leerlingen op school op vrijdagmiddag leert skaten.
0: Oh.
2: Dus fantastisch top vind ik dat. Want die man, dat is uit zijn comfort. Zone natuurlijk, plots zo les gaan geven. Maar die vindt dat heel fijn, want er zijn dan leerlingen die na school echt gaan skaten en er een soort hobby van maken.
0: Kijk, zo creëer je eigenlijk een community,
2: inderdaad.
0: Wat een school eigenlijk toch moet zijn.
2: Ja,
0: hè?
2: Een soort familie, zeiden sommige directeurs mij.
0: Ja, want
2: dat gevoel willen
0: je brengt er zoveel uren van je leven door, dat het eigenlijk toch wel een community moet worden. En dat is eigenlijk toch wel een goede manier, een toffe manier.
2: Voilà.
0: Ook om een positieve connotatie met school te hebben. Hè?
2: Ja, echt uw hobby gaan doen onder de middag. Fantastisch. Ik moest het vroeger doen met een schaakclub. Dus dat was niet mijn ding. Maar nu is er meer aan.
0: Ik met een volksdansen over de middag. Daar is ook niks van bijgebleven.
2: Nee.
0: Oh, leuk. Zeg, allemaal nog eens na te lezen. In Nieuwsblad natuurlijk.
2: Inderdaad.
0: En in de app, Chloe. Dankjewel. Leuk was dat.

0: is niet genoeg, twee is niet genoeg. Het moeten er drie zijn. Drie ladies voor de Commodores. Dat is voor zometeen hier.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes, het is september, hè?
6: Ja, dat hadden we ook door.
5: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
6: Dat ook, ja.
5: Wat ook, ja.
7: Dat hadden we ook door.
5: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh!
6: Dat hadden wij niet door.
5: Dan is het nu door.
8: Ja, naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
8: Gamma.
9: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Nog voor je kan denken...
12: Pas op voor die borduur!
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
13: Kom dat nu niet doen.
11: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
13: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En krijg ik roze blokjes?
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
15: Torfs!
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
16: Amai.
18: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
20: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
21: Renault. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
22: Happy!
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
22: Dank u, ImoWeb!
23: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
24: Oh, dat is goed.
23: De temperatuur van het douchewater was perfect.
24: Oh, dat is goed.
23: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
24: Dat was goed.
23: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
25: Oei, dat is niet goed.
26: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
27: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
28: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
29: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
27: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
28: Oh, maar dat is correct.
30: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
31: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

kleine, fijne slow op donderdagmiddag om 11:30. Heerlijk, hè? Voor mij begint het weekend straks, want morgen heb ik geen uitzending. Morgen geen vrouwentongen. Morgen wordt helemaal in beslag genomen door de Big Five Mondiaal. En is Michel op dit uur volop bezig met die 100 beste songs die niet Engelstalig zijn, niet Franstalig en niet Nederlandstalig. Wat kan daar dan in? Ja, Duits, veel Italiaans natuurlijk, veel Spaans, wat je maar kan bedenken. Je moet maar eens naar onze site gaan om jouw favorieten erin te stemmen. En ik vermoed dat deze hier zeer hoog zal scoren, want het is en blijft toch een van onze nationale trotsen. Alvast bij mij.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Hey, die van ons die lust hem alles. Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.

0: ook al zo zitten dromen, echt zitten dromen. En dan kan je daar geen eten in steken, geen papfles in steken. Dan wil je alleen maar dromen. Dat is schoon om te zien dat dat op 1 jaar ook al deugd kan doen. Gewoon wat dagdromen. Morgen is er de Big Five Mondiaal. De eerste van onze Big Fives met Michel natuurlijk. Maar ook het weekend zit vol muziek in toffe programma's hier bij Nostalgie Plus. Opstaan met Bert bijvoorbeeld. Met de mooie stem van Bert en de muzikale verhalen. Ideaal beleg op de pistoleetjes. Elke weekenddag, zaterdag en zondag, van 8 tot 9. En dat is ook van 9 tot 10 liever. En dat is een goede aanzet naar Serge. 1,5 flashback op zaterdag en zondag tussen 10 en 1 in zijn top 40. Michel dus morgen hier om 10 uur met zijn mondiaal, maar zometeen is er ook al Michel natuurlijk.
1: Prettige middag Leen, prettige middag luisteraar. Ik zou het in het Duits kunnen zeggen. Ganz schöne Mittag, want ik laat een paar Duitse platen horen vandaag. En dat heeft te maken met de Mondiaal Top 100 die we morgen van 10 tot 6 aanbieden op Nostalgie Plus. Ik neem aan dat er ook wel Duitse nummers in gaan staan. Misschien wel dit nummer van Münchner Freiheit. Nostalgie.

Terug naar Vrijheid die wij ook kennen als Vrijheid, maar dan met Engelse platen. En dat waren een paar grote hits, hè? Play It Cool en Keeping the Dream Alive. Maar van origine is het een groep uit München. Ze hebben zich genoemd naar een metrostation in München dat Münchner Vrijheid heet. Hun klank is heel gesofisticeerd. Er zitten invloeden in van de Beatles, de Beach Boys, echt niet de minste. Ze zijn waanzinnig populair geweest in Duitsland, vooral als albumgroep. En een aantal van hun liedjes zijn ook hertaald, zelfs naar het Nederlands. Die Münchner Vrijheid heeft ook meegedaan aan het Songfestival in 1993. Dat was geen sterk nummer en werd een debakkel. Maar er zijn echt prachtige nummers van die Münchner Vrijheid. Heel gesofisticeerde popmuziek. En je hoort straks ook nog twee Engelstalige versies, heel kort, van het nummer dat je straks helemaal hoort. Tausendmal du Münchner Freiheit.

Een freile Joe Cocker in 74. You are so beautiful. Maandag wordt Chrissy Hynde 75 jaar. Gaan we haar in de bloemetjes zetten. Al even een voorsmaakje. Veel plezier met Michelle. Mijn weekend begint. Voor jou, smakelijk eten. Voor zometeen.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
0: Of met de collega's voor.
1: De meest foute ethisch hit.
0: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
5: Prettige middag, alles wendt. Voor je weet is het kerstmis, want het is alweer 3 september. Geniet van jullie donderdag. Your golden. Het nieuws, je krijgt het van Bart van Langehoven. Dag Bart.
6: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft de voorbije 2 maanden zo'n 50 bouwwerven stilgelegd, omdat het er potentieel te gevaarlijk was om te werken. Zoals arbeiders die op veel te grote hoogte stonden en naar beneden konden vallen. Inspecteurs stelden ook vast dat aan sommige stijgers geen leuningen vasthingen, er vloerelementen ontbraken en de stijgers niet altijd stabiel stonden. Soms waren er ook te weinig toiletten en ruimtes met stromend water. Bouwbedrijven kregen ook een procesverbaal als de inspectie hun werf stillegde. In totaal controleerde de bouwinspectie zo'n 120 aannemers op bouwplaatsen. Stookolie wordt morgen 8 eurocent duurder. Als je minstens 2000 liter bestelt, dan betaal je maximum 1,46 euro per liter. Het hoogste bedrag is dat sinds begin april. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten die de brandstofprijzen geregeld beïnvloedt. En in het Nederlandse dorp Overasselt sluit de burgemeester het huis dat tientallen bewapende mannen in de nacht van maandag op dinsdag aanvielen. En dat voor een periode van 1 jaar. Bij de incidenten stierf een man van 51 en raakte 2 politieagenten zwaar gewond. Nederlandse justitie arresteerde 35 verdachten, onder wie ook Belgen. In het huis woont een veroordeelde drugscrimineel. Die mag ook 2 weken niet in de gemeente komen waar Overasselt deel van uitmaakt. Ook vorig jaar, het jaar daarvoor, sloot de burgemeester het huis voor een tijdje. Want ook dan betrapte de politie mannen met wapens in het huis. En ook deze namiddag blijven de wolken overheersen. Soms regent het wat, maar er klaart ook af en toe wat op bij 18 tot 24 graden. Ook morgen blijft het bewolkt en regent het soms lichtjes, maximaal van 19 tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag en zondag, schijnt geregeld de zon. Soms ook wat wolkenvelden bij 18 tot 26 graden. Maandag licht bewolkt en kans op een bui, maximaal van 21 tot 27 graden.
7: Follet.
8: Met Michel Follet.

Je kan al raden wat de titel is, zeker, hè? Oh my my! De verbazingwekkende hit van Ringo Starr van 1974. Prettige middag. Op 3 september 1968 keerde Ringo Starr na een afwezigheid van 2 weken terug naar de Beatles. Waarom hij even wegbleef, niemand wist het, maar het was geen geplande vakantie. Het werd een warm welkom weer. De andere Beatles hadden zijn drumstel versierd met bloemen. Moeten we misschien ook eens met het mengpaneel doen. Hoewel, dat is dagelijks in gebruik. Bloemetje voor technicus en de papen. Dat zeker, zonder hem geen 100% elke middag. Enkele namen die je voor 1 uur hoort. Cliff Richard, Elvis, The Rubettes, Lilian Saint-Pierre en Fats Domino. En met het oog op de mondiaal top 100, 2 Duitse en 1 Portugese hit. Just for you, want dat ben je meer dan waard.

0: ook die titel kan je raden zeker. Just For You, Spago. Ja, dat is populaire muziek. Hè. Het refrein moet er ingehamerd worden. Ellert Driessen was zanger en componist achter alle hits voor Spago. Schrijver ook van die superhit van Rob de Nijs, Bangerhart. Hij werd op 21 augustus 68 jaar. Op 3 september 2005 werd blues- en rock'n'roll legende Fats Domino veilig en wel teruggevonden nadat hij een tijd lang als vermist was opgegeven toen de orkaan Katrina zijn stad New Orleans overspoelde.
1: 100% rock'n'roll.

Fats Domino en Blueberry Hill. Het is een van die zeldzame liedjes die twee keer in de originele uitvoering een superhit werd. En in Vlaanderen was het bovendien zijn allereerste en zijn allerlaatste succesplaat. Na 1974 voor de comeback van Lilian St-Pierre. Een meezinger, geschreven door Art Sullivan. Dit heette Als je gaat, Lilian St-Pierre.

Lillian St-Pierre en Als je gaat, de enige echte jaren 70 hit voor haar. Hoewel ze later beweerde dat ze het een beetje tegen haar zin opnam. De jaren daarvoor was ze bezig geweest met Glory Halleluja 2000 en zocht weer aansluiting met de hitparade. Lillian, ze staat er nog altijd in 2026. Jarig vandaag, Peter Fox. Die had een hit in 2008 waar ik dol op ben. Doorgaans gunnen we muziek uit dat tijdperk geen blik. Dit klinkt alsof het 30 jaar eerder werd gemaakt. Peter Fox, hij wordt 55.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ik ontdek nog altijd nieuwe dingen in dit liedje. Dat zit echt vol van muzikale vondsten. En die tekst is ook heel mooi. Peter Fox, House on Dave, favorietje van deze eeuw. Met het oog op de Big Five, mondiaal top 100 nu vrijdag, waarin we liedjes uit alle talen laten horen, behalve het Nederlands en het Frans. Het wordt een feest. Ik kan het je nu al garanderen. Alleen bij Nostalgie Plus.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
4: Nog een keer, nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Doom, vier chefs van Jam, met z'n weren.
8: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Hè. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
9: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
8: De Brusse invasie.
7: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
9: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
7: Ah. Niklas, daar joh.
9: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
7: Wat toch even proberen een douche te pauwen hier, Toos.
10: Zalig.
11: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
12: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
11: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

wat blijft dit mooie keer op keer. Arms of Mary, de Sutherland Brothers. Twee Schotse broers en een begeleidingsgroep, Quiver, die plots even zelf van het succes proefde. Rod Stewart ging aan de haal met hun compositie Sailing en scoorde er een nummer 1 hit mee. Arms of Mary verdient bij de volgende editie van de Top 2000 bij Nostalgie Plus een plaats binnen de bovenste 50. Kunnen we dat even afspreken? Voor mij bovenste 20, mag ook, hè. Sutherland Brothers, Arms of Mary. En die Quiver laat hij gerust weg. 3 september 1781. Denk niet dat we die datum meekregen in de geschiedenis. 3 september 1781. Het was het begin van L.A., Los Angeles. Toen werd de grootste stad van Californië en de op één na grootste stad van Amerika gesticht. Het betekent in feite de stad van onze lieve vrouw, koningin van de engelen, Angeles, van de Portiuncula, het meest beroemde stadsdeel van later Hollywood. In 1985 was het deze knappe hitsingel, Phil Kamen.

Dan hoop ik nog even dat hij het mooie refrein On My Way in L.A. zingt, maar nee, ook. Phil Kamen klonk lekker Amerikaans. Het moest verdoezelen dat hij een Zwitser is met een wel erg Duits klinkende naam. Herbert Hoffmann. Een van mijn favoriete jaren 60 hits is en blijft deze, R.B. Graves.

Maar nu zou het per mail gebeuren, maar dat is iets minder elegant. Abby Graves in 69, de neef van Sam Cooke. Met Take a Letter, Maria. Het was geen nummer 1 hit in Amerika, maar wel een nummer 2. En dat betekende 1 miljoen verkochte exemplaren en Abby Graves was bijna multimiljonair. Op 3 september 2004 was er groot nieuws. Sir Cliff Richard stapte van EMI Records over naar een andere platenfirma, Universal. Hij beëindigde daarmee zijn contract bij het platenhuis, waar hij in 46 jaar carrière liefst 250 miljoen platen had verkocht. In 89 ging hij voor één single in zee met het meest gevraagde trio van dat moment. Stock, Aitken en Waterman, dat hoor je zo, hè? Cliff Richard.

0: Cliff Richard haalde hiermee top 3 in Engeland. De rest van Europa reageerde eerder lauwtjes. Het bleef daardoor bij deze ene samenwerking met Stock Aitken Waterman.
1: 100% melancholisch.
0: Morgen is er de Mondiaal Top 100. En misschien haalt deze Portugese klassieker wel de lijst. Linda de Souza.

0: Linda de Souza met Un Portugues van 77, dat ook in de Franse versie heel populair werd. Later ging de Souza ook de fado zingen, heel eigen aan Portugal. Ze overleed eind december 2022. Zometeen, 11.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
0: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
6: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: 100% Follet.

Op 3 september 1977, amper 2 weken na zijn dood, domineerde Elvis de Britse hitparade. 27 albums en 9 singles dwarrelden rond in de hitlijsten. En Moody Blues stond op het gelijknamige studioalbum zijn 24e bij toeval, 4 weken voor zijn overlijden gelanceerd. Jennifer Page kennen we van dit ene nummer. Ze is jarig vandaag en wordt 52. See you.

Jennifer Page. Van Spanje tot Rusland werd dit Crush een nummer 1 hit. Zo vaart liep het niet bij ons, je weet het. Bij Nostalgie Plus ligt de focus vooral op de jaren 70 en 80. Maar we maken ook graag uitstapjes naar de jaren 90 zoals deze. En naar de jaren 60, toen de fundamenten van de popmuziek werden gelegd. Een van de smaakmakers was dit trio. The Lovin' Spoonful.

Do you believe in magic? Noem me gerust een naïeve ziel. Ik durf volmondig ja daarop te antwoorden. The Lovin' Spoonful. Morgen goochelen we bij Nostalgie Plus de hele dag met de gekste talen. Spaans, Italiaans, Grieks, Portugees, Servo-Kroatisch. Ik volg al weken een snelcursus om al die titels toch een beetje convenabel en geloofwaardig te kunnen uitspreken. Maar misschien gaat het Duits me nog het best af. Betwijfel of deze de lijst zal halen. Maar dan heb je hem alvast bij mij gehoord, want blijft een van mijn jaren 80 favorieten. München Freiheit.

Münchner Freiheit. En tausendmaal doe dat ze twee keer in het Engels uitbrachten met telkens een andere titel. De eerste keer als... Baby, it's you. Baby, it's you. En een tweede poging 3 jaar later als... Vraag me niet waarom hoor, het verschil is heel subtiel. 2 keer flopt het in het Engels, in het Duits was het een superhit. En toch mocht Freiheit van buitenland succes proeven, al moesten ze daarvoor die Münchner even schrappen. Domi staat voor je klaar met heerlijke muziek na 1 uur. Ik heb er nog 1 van de Rubettes, hun laatste hit van 77. Het knappe Baby I Know, gezongen door Tony Taub. Het is je misschien ontgaan, maar Tony Taub overleed op 18 juli jongstleden, net voor zijn 81ste verjaardag. Ben graag morgen op post met Sen vanaf 10 uur voor de Big 5 Mondiaal Top 100.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sun Gold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Een zeer goedemiddag op deze donderdag, de 3e september. The 3rd of September. Ga ik straks aandacht aan besteden. Maak je geen zorgen. Billy Paul dit uur onder andere. McFadden en Whitehead en zometeen een disco classic om mee te beginnen. 5000 volts. Your golden years. Nostalgie. I'm on fire. Staat klaar voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ons land en India gaan beter samenwerken. Ze willen hun handel in 5 jaar tijd verdubbelen. Dat hebben de Indiase premier Modi en onze premier De Wever aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. En volgens De Wever is India een steeds belangrijke handelspartner. Niet enkel voor de traditionele diamanthandel, maar ook voor defensie, groene energie en kritieke grondstoffen. In Wetteren in Oost-Vlaanderen heeft de politie bijna 600 dieren in beslag genomen bij één eigenaar. Het gaat onder meer om kippen, eenden, ganzen, schapen en konijnen. De politie kreeg meerdere meldingen binnen van verwaarlozing. Nochtans waren er eerder al voorwaarden opgelegd. De dieren waren zwaar ondervoed, hadden geen drinkbaar water en leefden op een te kleine oppervlakte. Ze werden overgebracht naar opvangcentra. In het Nederlandse dorp Overasselt sluit de burgemeester het huis dat tientallen bewapende mannen maandagnacht aanvielen. Voor 1 jaar. De bewoner mag ook 2 weken niet in de gemeente komen. Het is al de 4e keer dat de woning wordt gesloten, onder meer omdat het een drugslab was en omdat de politie er wapens vond. Maandagnacht stierf een man van 51 bij een schietpartij. Het was een ruzie over een vermiste lading cocaïne. De politie pakte intussen 35 verdachten op. Veel wolken en wat lichte regen met maximaal tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter dan tot 25 graden. In het weekend krijgen we weer volop zon, soms ook wat hoge wolken, maar met temperaturen tussen 21 en 25 graden.

Twee dansbare platen na elkaar. 5000 Falls met I'm on Fire. En dit was dan ook nog een keertje Belgisch van Natalie. And My Love Won't Let You Down. Straks heb ik Ike en Tina Turner voor je klaarstaan met River Deep, Mountain High. Met die briljante sounds van de mens van de Wall of Sounds. Zijn naam was Phil Spector. Dat is voorna Billy Paul. En deze Philly Classic, Me and Mrs. Jones.

0: De credits waren voor Ike en Tina Turner, maar Ike mocht van Phil Spector helemaal niet in de studio zijn. Kreeg daar zelfs $20.000 voor uitbetaald om gewoon weg uit de studio weg te blijven. Ike en Tina Turner met die fantastische wall of sound van die Phil Spector, River Deep, Mountain High. En zometeen disco van McFadden en Whitehead.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Mannekes, Mompie, die september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma!
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes, wakko.
8: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Ben jij een ochtendmens?
13: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
12: een vette schijf.
13: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
12: Even een fun fact.
13: Of met de collega's voor.
12: De meest foute 80's hit.
13: Gelijk heb je. Want voor elke mood
14: is iets anders goed.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Het beste uit de 60s, 70s en

met Level 42 terug naar 1987 en Running in the Family. 3 september is het vandaag. Het is vandaag de 84ste verjaardag van een van de leden van de Beach Boys die altijd een klein beetje op de achtergrond gebleven is. Toch heeft hij een paar liedjes gezongen. Al Jardine wordt vandaag dus 84. Een van die platen die hij zong kwam uit 65. Help me, Rhonda. You're

0: Producer Norman Whitfield die experimenteerde met een van de allereerste elektronische drumcomputers om die typische sound te pakken te krijgen. En dat lukte wonderwel met Love Don't Live Here Anymore van Rolls-Royce. Morgen de eerste Big Five mondiaal. Franstalige liedjes, bijvoorbeeld eentje van Jacques Dutronc als suggestie, Les Playboys.
1: Il y a les Playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par...

0: Marco.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.

0: Belgische meedogenloze boogie rockgroove waar de band mee bekend raakte. In 1969 zetten ze die trend gewoon rustig voort en het leverde natuurlijk weer hits op voor Status Quo en Whatever You Want. Straks de eerste rap-hit ooit van de Sugar Hill Gang en Belinda Carlisle. Dat is voor direct al.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Krevel.
8: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Nog voor je kan denken...
17: Pas op voor die borduur!
16: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
18: Nee, schat, het is meun.
16: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
19: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
16: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
20: En mijn broer zijn scheve tanden.
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
21: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
22: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
21: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
22: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
21: Oh, maar kijk eens, ja, aan. Ja. Kijk eens aan.
23: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
24: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.

Het zal maar gebeuren. Je heet Nile Rodgers. Je staat in een club in New York en je hoort plotseling je baslijntje van Good Times terugkomen in een van de grootste raphits aller tijden. En dat brengt natuurlijk geld in de kassa, zal die gedacht hebben. De Sugar Hill Gang, Rapper's Delight bij Nostalgie Plus. Met Redbone zometeen. We were all wounded at Wounded Knee. Nu eerst Tom Jones.

0: Met Redbone zaten we in 1973. We were all wounded at Wounded Knee.
1: De Big Five.
0: Morgen beleven we de eerste van 5 vrijdagen. Van 5 genres in 5 hitlijsten. Morgen de Mondiaal Big Five hier bij Nostalgie Plus. En vandaag kan je nog altijd gaan stemmen via onze website nostalgie.plus. En suggesties geef ik met alle plezier. Daar straks nog Jacques Dutronc. En nu trekken we naar Italië met een van de eerste hits voor Eros Ramazzotti in Europa dan toch. Ma che bello questo amore.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor

0: voor een swingende start.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wacko.
1: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Vanavond in Jade en de Belgen.
10: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
9: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
11: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
13: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, ImoWeb!
15: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
16: Oh, dat is goed.
15: De temperatuur van het douchewater was perfect.
16: Dat is goed.
15: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
16: Dat was goed.
15: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei, dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
20: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
19: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
20: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
19: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
20: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
21: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
22: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
23: Goedemiddag. Het is alweer 2 uur op deze donderdag. Lynyrd Skynyrd staat voor je klaar met Sweet Home Alabama. Your golden years. Nostalgie. En eerst is er het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
24: Goedemiddag. In het station Brussel-Zuid is een gewapende man opgepakt. Dat bevestigt binnenlandminister Bernard Quintin. De man van 20 had een geladen Kalashnikov bij zich en was vanuit Frankrijk naar ons land gereisd. De douanediensten merkten de man op en vonden het wapen in zijn bagage. Sinds vorige week lopen er meer politieagenten en militairen rond in Brussel om sneller in te grijpen bij incidenten. Het is niet duidelijk wat de man van plan was met het vuurwapen. Ons land en India gaan beter samenwerken. Ze willen hun handel in 5 jaar tijd verdubbelen. Dat hebben de Indiase premier Modi en onze premier De Wever aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. En volgens De Wever is India een steeds belangrijke handelspartner. Niet enkel voor de traditionele diamanthandel, maar ook voor defensie, groene energie en kritieke grondstoffen. En in Nederland hebben dit jaar al zeker 9 mensen het Westnijlvirus opgelopen. Dat meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Een van hen overleed vorige maand in een ziekenhuis in Utrecht. Of de andere besmette mensen nog in het ziekenhuis liggen, is niet duidelijk. Het Westnijlvirus wordt verspreid via muggen. In ons land zijn er voorlopig geen besmettingen bij mensen, wel bij wilde vogels en een paard. Veel wolken en wat lichte regen met maxima tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we veel zon, soms wat hoge wolken, maar met temperaturen tussen 21 en 25 graden.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

van de Nederlandse hippie Herman van Loenhout, beter bekend als Armand. Hij zou dat hippie zijn volhouden tot aan zijn dood. Armand met Ben Ik Te Min bij Nostalgie Plus. Met een zingende tweeling, zometeen de Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Na Jim Gilstrap, deze disco-hit uit 75.

0: Het maakte het echt die typische Schotse tongval waarin de tweelingsbroers Charlie en Craig Reid zongen als de Proclaimers I'm Gonna Be 500 Miles. Een nummer dat ze overigens op 3/4 bij elkaar penden. Straks gaan we naar de 70s met Smokey Living Next Door to Alice.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja?
4: Dat ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zalig.
15: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
16: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
15: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
17: Het beste uit de 60s, 70s.

0: En met de small faces konden we een beetje vooruitdromen naar aanstaande zondag voor een lekkere, luie zondagnamiddag.
1: Vergeten groeven.
0: En nu gaan we naar 1968 voor onze vergeten groef van dit uur met een band die bekend raakte met een nummer dat wereldberoemd werd dankzij de soundtrack van de film Easy Rider. Ik heb het over de band Steppenwolf die nog een paar andere leuke hits afleverde. Ik draai hem naar aanleiding van de 81ste verjaardag van een van de leden vandaag van Steppenwolf. Zijn naam is George Biondo. Een van de platen die ze ook maakte was dit Mart Magic Carpet Ride.

0: Na het gigantische succes van de soundtrack Saturday Night Fever moesten ze met een opvolger komen en daar lukte ze in. De Bee Gees in 1978 in het najaar leverden ze het album Spirits Having Flown af. En dit was daarop terug te vinden. Too Much Heaven.
1: De Big Five.
0: Morgen beginnen we aan de eerste Big Five lijst in het lijstje. Dat wordt de Big Five Mondiaal. Want we zijn 5 vrijdagen met 5 genres bezig in de Big Five maand hier bij Nostalgie Plus. Morgen dus de Mondiaal met liedjes in andere talen gezongen met Michel de hele dag hier. En een van de talen die aan bod gaat komen is zonder twijfel het Duits met Juliane Werding, die in de jaren 80 verschillende hitjes afleverde. Onder andere met Geh nicht in die Stadt.

0: voor het eerst zonder strijkers in 1979 Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. En de beste discotracks, onder andere van Jimmy Bohorn. Straks, Dance Across the Floor.
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
8: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
12: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
15: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
16: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes, wakko.
1: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
18: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pris Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
19: Your goal.

Ontdekt door Nick Rhodes van Duran Duran, die tijdens een bezoek aan een Londense club, de Embassy, een bandje in zijn handen kreeg gedrukt van de zanger van de band, Lee Mal. Die werkte daar namelijk als ober, Kajagoogoo en Too Shy. En dit komt uit een classic album, Bad Out of Hell, Need Love, You Took the Words Right Out of My Mouth.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
7: Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Goedemiddag. Op deze 3 september kan één track niet ontbreken. De 3rd of september. Ga ik straks aandacht aan besteden dit uur. En Alan Foley, die staat al klaar. Met What's a Matter Baby voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In het station Brussel-Zuid is een man van 20 met een kalasjnikov opgepakt. Dat bevestigt binnenlandminister Bernard Kentij. De douanediensten merkten de man op en vonden het wapen in zijn bagage verstopt onder kinderkleren. De man was vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is niet duidelijk wat hij van plan was met het wapen. Sinds vorige week lopen er meer politieagenten en militairen rond in Brussel om sneller in te grijpen bij incidenten. Deze zomer liepen meer dan 800 mensen verloren aan onze kust en vooral dan kinderen tot 12 jaar. Dat meldt de kustreddingsdienst. Vooral juli was erg druk met zo'n 450 vermiste personen. De meeste van hen werden binnen het half uur teruggevonden. Ook meer dan 400 mensen kwamen in de problemen op zee. De zwemmers waren vaak verrast door een sterke stroming. De redders roepen strandgangers op om altijd in een bewaakte zone te zwemmen. En in Duitsland onderzoekt de politie een mogelijk mislukte aanslag op een wapenbedrijf in München. Afgelopen nacht werden er enkele brandbommen gegooid op een bouwsite van een defensiebedrijf. Er ontstond een kleine brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. De politie heeft intussen 2 verdachten uit Bulgarije opgepakt. Veel wolken en wat lichte regen met maxima tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we weer volop zon, soms ook wat hoge wolken met temperaturen tussen 21 en 25 graden.

Wet, Wet, Wet, de Schotse band rond Marty Pello, die doorbrak met Angel Eyes en nog hits afleverde in de jaren 80. Sweet Little Mystery was er zo eentje. En dit was een verpletterend debuut in 1978 met het album The Kick Inside. Haar naam was Kate Bush.

0: Volkswagen.
1: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh. Niklas, ajo.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Want dat is voor binnen een douche te pauwen hier, Toast.
4: Het beste uit de 60s,
0: 70s
4: en

En met The Rolling Stones zaten we in 1981 en Start Me Up. Het is vandaag 3 september en natuurlijk moeten we dan aandacht besteden aan deze song hier. Die begint met de legendarische woorden. It was the 3rd of September. Ik heb het uiteraard over Papa Was a Rolling Stone van The Temptations.

0: Papa Was a Rolling Stone. Het leverde de Temptations een van hun grootste hits op. En natuurlijk moeten we hem draaien op deze 3 september. Want zo begint de tekst van de superclassic van de Temptations.
1: Vergeten groeven.
0: En nu is het tijd voor de vergeten groef van dit uur. En die draai ik naar aanleiding van het overlijden van Major Lance. Op 55-jarige leeftijd overleed hij op deze 3 september. Hij maakte verschillende popcorn hitjes in 1963. Deze vergeten groef, waar je onmiddellijk goedgezind van wordt als je hem hoort. Major Lance met MMM.

0: De heren Eric Stewart en Graham Goldman leverden een briljant stukje af in 1978. Een meesterwerkje met die reggae groove erbij. I don't like reggae, I gotta love it. Stan CC, Dreadlock Holiday. En straks naar de soundtrack van de film Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warren staat voor je klaar.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die een borduur!
10: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
12: Kom dat nu niet doen.
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes, wakko.
14: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
16: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go Yellow!
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
18: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.

0: in één ruk opgenomen en ingezongen door de 19-jarige Cathy Sledge voor deze productie van Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic met de typische Chic-sound. We Are Family, dat waren Sister Sledge.
1: De Big Five.
0: Met morgen de eerste Big Five in de rij van vijf, de Mondiaal Big Five met Michel. Morgen de hele dag luisteren en je kan nog even stemmen om mee te bepalen wat er eventueel in zou komen via onze website nostalgie.plus. Het kan ook voor die alle andere lijsten die er eventueel zitten aan te komen. Mocht je daar zin in hebben, denk het wel. Hier is Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius. Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: Hey, goedemiddag, ik ben helemaal klaar om een nieuwe lading leuke muziekjes in je oren te stoppen met Bagman Turner Overdrive als eerste. Your golden. Het is 4 uur nieuws met Vrouwtje Kajon.
14: Goedemiddag. De Europese pakjestax heeft ons land al €224 miljoen opgeleverd. Dat meldt de overheidsdienst Financiën. Die tax werd begin juli ingevoerd voor pakjes van buiten de Europese Unie. Je betaalt nu zo'n €3 per product op kleine bestellingen. Zo wil Europa de vele goedkope producten uit landen zoals China beperken. De extra inkomsten die ons land ervan krijgt worden geïnvesteerd in de douane. Piloten en stewards van Brussels Airlines kunnen vluchten van en naar Israël weigeren. Dat is gezegd op het sociaal overleg tussen directie en vakbonden. Brussels Airlines vliegt sinds enkele weken weer tussen Brussel en Tel Aviv. Die vluchten worden niet meer met vrijwilligers uitgevoerd, maar staat nu ook ingeroosterd. De christelijke vakbonden reageerden boos omdat de situatie in Tel Aviv nog altijd niet veilig genoeg is. Maar Brussels Airlines zegt nu dat personeelsleden een vlucht niet hoeven uitvoeren als ze er zich niet goed bij voelen. De Russische president Poetin is optimistisch over een vredesakkoord met Oekraïne. Op een economisch forum in Rusland zei hij dat er mogelijkheden zijn nu de Verenigde Staten en China helpen met de gesprekken. Poetin beschuldigt Oekraïne wel nog altijd van staatsterrorisme. En dat bemoeilijkt de vredesgesprekken, zegt hij. Ook de Oekraïnse buitenlandminister reageerde al positief op die nieuwe dynamiek in de onderhandelingen. En wielrennen. In de ronde van Groot-Brittannië heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit gewonnen. Hij was sneller in de sprint dan de Nederlander Olaf Kooi en de Ier Sam Bennett. Het is voor Merlier al de 10e zege dit seizoen, met onder meer ook 3 ritzeges in de Tour. Veel wolken en wat lichte regen, met af en toe ook enkele opklaringen en maxima tot 23 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en iets zachter tot 25 graden. In het weekend krijgen we veel zon, soms ook wat hoge wolken met temperaturen tussen 21 en 25 graden.
13: Dankjewel, vrouwtje. De files, waar schuif je 10 minuten aan of langer? Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest er 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog eens 10 van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de A201 Brussel-Zaventem, 10 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Diegem.
5: Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

zal het ook alweer. Opgenomen in de toiletten van de opnamestudio voor een betere gan. Don't You Want Me van The Human League. Goedemiddag, het is 4:10. Er staat een stevige wind vandaag en ik kan het weten, want ik ben gaan lopen vanochtend en ik heb het aan de lijve ondervonden. Het was niet makkelijk, maar het is gelukt. En een voordeel, ik heb de hele dag al een fris hoofd. Goed wakker ben ik dus voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Hij heeft het over verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Ik vertel je welke grap George Clooney gisteren uitgehaald heeft op het filmfestival van Venetië. En ik doe je zin krijgen in de Big Five Mondiaal van morgen. Met vandaag onder andere een aantal Italiaanse songs bij mij in de playlist. Dat is voor straks. Eerst gaan we naar een straat in Liverpool die heel bekend geworden is dankzij de Beatles. En dit zijn al die OJ's. Used to be my girl.

0: muziek van de Beatles, daar kan ik nu eens zo blij van worden. Het maakt mijn dag keer op keer. Penny Lane. Dit najaar worden zowel Paul Simon als Art Garfunkel 85. Ik heb ze samen met hun grootste classic, Time Bandits ook, en Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
2: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, ImoWeb!
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Het is volgende week de Big Five, Soul en Disco. Wel, ik denk dat Gloria Gaynor daar zeker ook haar plaats zal in hebben. Never Can Say Goodbye. Het is donderdag namiddag, een paar minuten voor 4:30. Dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel, dat onze winkelkar goedkoper geworden is. Als je vergelijkt met begin dit jaar, betaal je tot 6% minder voor je boodschappen. Vooral de prijs van zuivelproducten, zoals ongezouten boter en mozzarella, daalt. Net als bier, cola zero en limonade. De vreugde die is helaas wellicht van korte duur, want volgens experts gaan door de hoge energie. Kosten, de prijzen wellicht binnenkort weer stijgen. Rij jij nog graag in de stad? Wel, veel Vlamingen niet meer. Dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitsorganisatie Touring. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijdt de stad, vooral omdat je daar bijna niet meer kan parkeren. Maar ook omdat het veel kost om te parkeren en omdat de parkeerregels niet altijd even duidelijk zijn. Touring vraagt aan de lokale besturen om genoeg parkings te voorzien aan de rand van een stad. En het filmfestival van Venetië is van start gegaan. George Clooney heeft er een Lifetime Achievement Award in ontvangst mogen nemen. Een gouden leeuw voor zijn carrière. Hij is er begrijpelijk dolgelukkig mee en was zo goedgezind dat hij, voor hij het podium opging, een grapje uithaalde met de aanwezige fotografen. Op de rode loper draaide hij namelijk de rollen heel even om. Na het poseren samen met zijn vrouw liep George Clooney met een brede grijns naar de fotografen, pakte een professionele camera over, ging door zijn knieën en begon zelf fanatiek foto's te maken. Ja, wat een leuke man toch. En wat een straffe acteur. George Clooney.

Het gelijknamige album heb ik thuis ook. Goeie plaats, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Straks kan je je Michael Jackson danspasjes nog eens oefenen. Michael met zijn broers I Want You Back. En een Hero met David Bowie. De files eerst, die met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 40 minuten van Antwerpen-West tot Broggerhout. Daar staat een defect voertuig. Eén rijstrook is er afgesloten. Op de A201 Brussel-Zaventem verlies je een kwartier tussen de NAVO-tunnel en Diegem. Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de Brusselse binnenring ook een kwartier van Expo tot Machelen. En nog eens een kwartier van Sint-Stevens Woluwe tot Tervuren.

0: Heroes van David Bowie. Er komt een absolute partyplaat aan van Anita Meijer. En ook muziek van Neil Diamond.
1: De openingszin.
0: De eerste week na de zomervakantie die is snel gegaan. Het is alweer donderdag namiddag. Morgen nog de Big Five. En dan begint het weekend. En als je nog geen plannen hebt, misschien kan je wel naar de cinema. Op onze kosten. Want ik heb hier opnieuw 4 filmtickets liggen die ik mag weggeven aan een luisteraar die meekwist en de openingszin herkent. Dus probeer het ook en misschien win jij wel. Vandaag gaan we op zoek naar een Italiaans nummer. En dat heeft alles te maken met de Big Five mondiaal van morgen. En de vraag, herken jij deze openingszin? Luister goed. L'obecata in discoteca con lo sguardo da serpente. Het wordt gezongen met zowat een zwoele, diepe stem door een Italiaan dus. Weet jij wie en weet jij ook het nummer? De opgave nog eens. L'obecata in discoteca con lo sguardo da serpente. Van welke Italiaanse classic is dit de openingszin? Stuur het nu in een bericht via de website nostalgie.plus of met WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800. Stuur hem maar en dan zijn die filmtickets hopelijk voor jou.
2: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
2: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
2: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
2: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five mondiaal.
2: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
12: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en

0: Je zat heel even in de 70s, topperiode van Neil Diamond en Song Song Blue.
1: De openingszin.
0: En dan nu filmtickets uitdelen, misschien wel aan Johan uit Sint-Niklaas. Johan, een goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Johan, ben je een grote filmliefhebber?
2: Ik ben een grote filmliefhebber, natuurlijk.
0: Wat is zo jouw genre? Wat kijk jij graag? Mijn
2: genre is meer eigenlijk... Rampenfilms.
0: Rampenfilms? Ah, oké. Okay.
2: Ja, ik kijk elke dag in de spiegel en dan zie ik...
0: Oké, okay, Johan, we gaan quizzen. Vier filmtickets kan je winnen met de openingszin met deze opgave vandaag. Lobecata in discoteca con lo sguardo da serpente. Dat is Italiaans en hoort dus bij een Italiaanse classic. Weet je ook welke?
2: Ma quale idea van Pino Daniele.
0: Ja, dat is heel juist. Proficiat. Voilà, vier filmtickets zijn binnen. Italiaans. Spreek je dat? Het klinkt wel zo. Een beetje. Ik spreek het zelf niet zo goed. Maar ik heb het gevoel dat je er toch wel iets van kent, in ieder geval van dat Italiaans. Fijn, vier filmtickets voor jou, Johan. Proficiat. En dit is Pino Daniele, Ma quale idea.
3: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: Meer van dit is morgen vanaf 10 uur. De Big Five mondiaal met collega Michel Follet. Het was Pino Danjo.
1: Een discoschijf net voor vijf.
0: Vandaag Tavares met opvolger van Heaven Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music. En de vraag wie zijn geliefde gestolen heeft. Hij roept de hulp in van onder andere Sherlock Holmes. Who done it? Tavares. Who done it?

0: MediMarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
9: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
8: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
12: Als je blij wordt van muziek van ABBA en Tina Turner, dan heb ik heel goed nieuws. Take a Chance of Me straks, van ABBA dus. Your golden years, nostalgie plus. 5 uur, Frankje Kaljon is er met nieuws.
13: Goedemiddag. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan RTBF. Mats wil daarvoor de overheidsapp MyGov gebruiken. Slachtoffers en getuigen zouden er zo bewijsmateriaal, IP-adressen en screenshots kunnen opslaan. En moet hen ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een meisje van 14. Ze stapte uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden bij Dieteren Automotief willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering. De directie wil zo'n 344 jobs schrappen, nu de automarkt snel verandert. Volgens de vakbond is er een grote ongerustheid op de werkvloer. Het wil nu alle mogelijke alternatieven laten onderzoeken om de banen te redden. Bij Dieteren Automotief werken zo'n 3000 mensen. In Belt in Limburg is een drugslabo opgerold. De politie viel samen met hun Nederlandse collega's een huis binnen. In het drugslabo werden chemische stoffen bewerkt om uiteindelijk cocaïne mee te versnijden. Er zijn 3 Nederlanders opgepakt tussen 41 en 45 jaar. Het verdere onderzoek loopt nu in Nederland. Ruim 80 migranten zijn mogelijk verdronken bij een oversteek vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden. De Spaanse reddingsdiensten vonden gisteravond een boot met 44 mensen. Ze waren volgens hen met 127 mensen vertrokken vanuit Gambia. De route via de Atlantische Oceaan is een van de gevaarlijkste migrantenroutes. Vanavond en vannacht nog veel wolken, maar het blijft meestal droog met minima tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het hier en daar ook regenen met maxima tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en tot 25 graden.
12: De files op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A201 Brussel-Zaventem een kwartier erbij tussen de NAVO-tunnel en Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Als je elders nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 15 minuten.
14: Good Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

0: What Love Got To Do With It. Dit was Tina Turner. Dit uur in Good Vibrations. Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. En deze week kijken we naar de start van het nieuwe schooljaar. Iedere ochtend en in de vooravond zijn er opnieuw duizenden kinderen en scholieren onderweg. Te voet, met de fiets of de bus. Nu, wat betekent dat voor de verkeersveiligheid? Waar moet je op letten als kind, maar ook als volwassene als we onderweg zijn in de buurt van een school? Stef, die vertelt het straks. Luisteraar Stefan die stelt dan weer zijn top 3 voor de Big Five Mondiaal voor. Dat is een lijst met anderstalige muziek. Spaans en Italiaans bijvoorbeeld. Morgen hier bij Nostalgie. En eigenlijk, ja, weet je, is het nog zo ideaal. Want ik heb gehoord dat het weekend extra zonnig wordt. Met temperaturen tot 25 graden en meer. Wel, dan is zo'n anderstalige lijst denk ik ideaal als opwarmertje daar naartoe. Goed, intussen veel muziek natuurlijk, zoals je het gewoon bent van Nostalgie Plus. De Kings bijvoorbeeld en Wim de Kranen ook, die je meeneemt naar Gent, naar het Prinsenhof in Rosanne.
1: Weet je nog?

0: Het zou eerst Liverpool Sunset heten naar de favoriete stad van Ray Davies. Maar uiteindelijk hebben ze toch in Londen laten afspelen. Waterloo Sunset van de Kings. En nog een grote Britse icoon toch wel staat klaar. Man die intussen al de 80 gepasseerd is. Maar je zou het hem absoluut niet zeggen. Rod Stewart, Maggie May en straks ook muziek van UB40.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
6: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
7: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
6: En heb je de stekker ingestoken?
7: Nu werkt het. Merci.
6: Graag gedaan.
5: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Wat heeft hij toch een unieke stem, hè? Rod Stewart met Maggie May.
1: De Big Five Mondiaal.
0: Morgenochtend om 10 uur gaat het beginnen. Die lijst, de allereerste lijst van de Big Five. En dat is de Big Five Mondiaal. Ja, je weet wat onze Big Five is, hè? 5 vrijdagen na elkaar. 5 toplijsten uit 5 verschillende genres. Mondiaal, sol en disco, Franstalig, rock en Nederlandstalig. Als eerste dus de Big Five Mondiaal. Dat is een lijst met... ja, anderstalige muziek, dus geen Engels, geen Frans, geen Nederlands, maar wel al de rest qua talen. En ja, je kan nog steeds stemmen via onze website nostalgie.plus. Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het heel vlug, want de stembus die sluit straks om 8 uur vanavond. Over iets meer dan 2,5 uur is het dus gedaan. Dan gaan we weer met z'n allen de stemmen gaan tellen om dan morgenochtend om 10 uur te kunnen beginnen aan die mooie lijst. En iemand die al gestemd heeft is Stefan uit Gent. Stefan, een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hey. En aan alle luisteraars ook.
0: Dankjewel, goedemiddag Stefan.

0: Zeg, dat kiezen op onze website. Vond je het moeilijk om een selectie te maken uit al die anderstalige muziek?
1: Nee, helemaal niet. Want eerlijk gezegd, voor deze keer waren er maar 8 bladzijden.
0: Ja.
1: En ik heb ze alle 8 van A tot Z bekeken.
0: Ja, je bedoelt dan de keuzelijst die online staat, hè? Je hebt er echt grondig je werk van gemaakt, dus.
1: Ja, grondig. Ja, inderdaad. Ik vind het... Ik vind het interessant en de moeite, dus ik wou dat goed doen, ja.
0: Ja, terecht. Goed, ik ben benieuwd. Vertel eens, jouw top 3. Wat staat erin?
1: Wel, ik heb gekozen eerst voor een Duits liedje. Matthias, maar zijn familienaam...
0: Rijm. Matthias Rijm, verdammt die glibbedies.
1: Omdat een Editje, verdammt die glibbedies. Ik vind dat veel prachtig temperament.
0: Uh-huh.
1: Dat daarachter zit en ook... Een beetje minder bekend dan Doe.
0: Peter Maffay, ja.
1: Het liedje Doe. En dan Eros Ramazzotti heb ik gekozen. Want zo'n mooie stem. En ook omdat mijn vrouw daar een grote fan van is.
0: Ja.
1: Ze zijn nog gaan zien in Vox Nationaal onlangs.
0: In het voorjaar waarschijnlijk, ja.
1: Ja, inderdaad.
0: En hoe was dat?
1: Dat was zeer goed. Dat was een zeer goed concert. Want mijn dochter was mee... mijn dochter van 33.
0: Ja.
1: En ze kende hem helemaal niet. En ze zegt, mama, ik ken geen Italiaans. Ik ga daar niks van verstaan.
0: Ja.
1: Van begrijpen. En ze vonden het een prachtig concert. Ah,
0: kijk, leuk. En jouw nummer 1, Stefan?
1: En de derde is Adriano Celentano. Waarom deze? Omdat het liedje dat ik gekozen heb, waarvan ik weer de naam niet onthouden.
0: Salutation.
1: Ja, ik heb dat eenmaal gehoord als ik nog jong was. Veel jonger dan nu. Nu ben ik 65. Maar in mijn 20s jaren. En ik vond dat een fantastisch ritme. Meeslepend. En daarom heb ik daar ook voor gekozen.
0: Ja, goede keuze. Heel fijn. En ook een andere dan we gewoon zijn van Adriano Celentano. Eentje die we voor 1 keer nog eens kunnen uitspreken. Ook dat is ook meegenomen. Dankjewel voor jouw keuze, Stefan. En jouw nummer 1 die ga ik nu alvast spelen.
2: Wat zijn jouw favorieten?
3: Laat het weten via nostalgie.plus.

Adriano Celentano. En benieuwd of deze ook in de Big Five Mondiaal van morgen gaat staan. Falletation. Zometeen UB40, Falling in Love with You. En ook eentje van The Foundations. Eerste files die met een kwartier vertraging of meer. De langste file die vind je terug op de Antwerpsring richting Nederland. Je verliest eerst een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En dan nog eens 35 minuten van Antwerpen-West tot Bocherhout. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Op de A201 Brussel-Zaventem ook 20 minuten van de NAVO-tunnel tot Diegem. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je een kwartier van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. A17 naar Antwerpen, ook een kwartier van Kruijbeke tot Antwerpen-West. Net als op de Brusselse binnenring tussen Strolbeek-Bever en Machelen.

0: Build Me Up, Buttercup van de Foundations. Als je in de 80's een new waver was en niet buiten kwam zonder zwarte oogschaduw en vooral ook een volledig zwarte outfit, dan hield je ongetwijfeld ook van die orchestral maneuvers in the dark. Ik heb er eentje van hen klaarstaan, namelijk Locomotion. Straks 3 Degrees, ook met Dirty Old Men. En mijn verkeersman Stef Willems, die komt langsgelopen.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
2: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes, wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
12: Your golden years.

0: De synthesizers van OMD. Het heeft wel wat een zomerse toets, vind ik, met die blazers in dit nummer. Loco Motion, Flash and the Panzo met Hey St. Peter. Ook in dit nieuwe radioseizoen heb ik iedere donderdag over verkeersveiligheid met de man die daar alles over weet. En dat is Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Stef, een goede middag.
1: Een goede middag, Sepp. Je doet me al direct te veel eer aan. Alles is misschien veel gezegd.
0: Maar toch. Heb je een goede zomervakantie gehad, Stef?
1: Jazeker, maar zoals altijd te kort, omdat ik tussendoor nog best veel aanvragen gekregen heb voor interviews en dergelijke. Ja. Maar ik ben met mijn gezin op vakantie geweest, dus dat is allemaal prima verlopen.
0: Dat is fijn. We gaan opnieuw samen een jaar lang verkeersveiligheid begrijpelijk en bespreekbaar maken. En deze week kijken we naar de start van het nieuwe schooljaar. Is dat iets waar jullie vanuit Vias schrik voor hebben? Schrik voor opnieuw meer ongevallen?
1: Ja, schrik is natuurlijk nooit een goede raadgever. Uiteraard is wel zo het begin van het schooljaar elk jaar een soort startpunt. Hè, om iedereen nog eens, laten we zeggen, de basisregels van ons verkeer goed uit te leggen. Wil zeggen, iedereen met iets gemotoriseerd, die moet natuurlijk extra alert zijn. Wil zeggen, snelheid matigen, niet op die gsm bezig zijn. Voldoende zijdelingse afstand houden, niet rijden onder invloed. Maar uiteraard geldt dat ook de schoolgaande kinderen nog eens wakker geschud moeten worden na 2 maanden vakantie. Zodanig dat die goed voorbereid toch aan de start van het schooljaar verschijnen.
0: Ja, wakker geschud worden. Ik heb zelf een zoon in het 5e leerjaar en een dochter in het 1e middelbaar. Ja, hoe pak ik dat aan?
1: Ja, het is natuurlijk een beetje laat om nu nog eens de route naar school te gaan oefenen. Dat je tijdens de vakantie best kunnen doen. Ah, ziet, voilà, perfect. Maar misschien wat dat echt cruciaal is, is zeker spreek met uw kind of met uw jongeren. Ja. En geef zelf het goede voorbeeld. Hè. Kinderen en jongeren die zien heel erg goed wat dat volwassenen doen. Pikken de goede en helaas ook de minder goede zaken op. Ja. Dus geef zelf altijd het goede voorbeeld. Rijd niet door het rood, zit niet op de gsm als je met de wagen rijdt. Draag zelf een fietshelm als je bijvoorbeeld mee fietst naar school met je kind, dat je dan verplicht een helm gaat opzetten. Dus dat zijn toch allemaal elementen die je zeker kan doen.
0: Ja, zijn er leeftijdsgroepen waar het risico op een ongeval groter is?
1: Ja, we zien 2 groepen waarbij dat aantal ongevallen toeneemt. Dat is ten eerste de stap naar het middelbaar, waarbij dat ze vaak dan alleen voor de eerste keer naar school gaan. Niet meer onder begeleiding van mama en papa, maar vaak met vriendjes. En dan de leeftijd van 16, 17 jaar. Dan zien we vooral jonge mannen die last hebben van de puberteit, gaan rondrijden met bromfiets. En dat leidt tot veel ongevallen. En we zien dat ook eigenlijk allemaal terug in een online test die we vorig jaar samen met XIU gelanceerd hebben. En die staat op www.benikzo.be.
0: Oké, en wat houdt die test in? Wie kan die bijvoorbeeld invullen?
1: Ja, dat is eigenlijk een test voor jongeren, laten we zeggen tussen 11 en 18 jaar. Uh-huh. Ze kunnen die alleen invullen of met de klas, want er is ook een soort educatief lespakket bij. Uh-huh. En in totaal hebben er al 3500 jongeren die test ingevuld. En ja, dan krijg je zo'n profiel, een risicoprofiel, uh-huh, als je 15 vragen hebt ingevuld. Wat zien we bijvoorbeeld? Vanaf 13 jaar zijn er meer jongeren bijvoorbeeld in de categorie YOLO. Dat zijn de risiconemers. Ja, ja. En niet toevallig zijn dat ook, zoals ik net al zei, meer jonge mannen dan meisjes.
0: Ja, en welke risico's nemen ze dan? Welk gevaarlijk gedrag stellen ze? Heb je daar iets uitgehaald uit die test?
1: Zeker. 16% geeft aan altijd naar muziek te luisteren via een hoofdtelefoon. Kan er natuurlijk voor zorgen, zeker als dat te hard staat, dat je niets hoort. Ja. 4 op de 10 heeft niet altijd een fietslicht in het donker. Dan zien ze je natuurlijk niet. En 4 op 10, en dat is echt een probleem, gebruikt zijn telefoon op de fiets. Dat zien we heel vaak bij jongeren. Je hebt dan maar 1 hand vrij natuurlijk. Je let mogelijk niet op. En daarnaast 27% in die leeftijdsgroep draagt altijd zijn helm. Dat is niet verplicht, maar is natuurlijk altijd wel een goed idee als je met de fiets rondrijdt.
0: Ja, oké. Samengevat, Stef, wat moeten we onthouden? Wat moet ik doen?
1: Zeker als volwassene zelf altijd het goede voorbeeld geven. Zelf veilig rijden. Daarnaast vertrouwen hebben in je kind en dat ook geven als het er klaar voor is. Maar ook goede afspraken maken. Zeker met jonge mannen in de puberteit. Ja. Weet dat er ook iets is als groepsdruk. Dat is niet altijd eenvoudig om je kind daartegen te wapenen. Maar probeer toch altijd te spreken, dialoog te hebben met je kind. En op een niet betuttelende manier, niet eenvoudig, richting een veilig gedrag in het verkeer te leiden.
0: Oké, dat zijn gouden tips. Bedankt daarvoor, Stef. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Anne die staat hier al te popelen. Het is bijna 6 uur. Jouw verhaal dus op de radio. En daarin heeft Anne het vandaag over overwinteren in het buitenland. Is dat iets dat jij jezelf wel ziet doen? Je mag reageren via nostalgie.plus, onze website, of WhatsApp op 0477-900-800. Anne dus op de radio na deze nog van Dalida.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Dom, vier chefs van Jam. Met z'n weren.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar om dat hier een keer met de shit voice-over doen.
3: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
3: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Ah, Niklas, ajo.
3: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Want toch even proberen een douche te pauwen hier, Toos.
4: Het gaat weer zomeren, maar niet voor lang. Wel, dan maken wij het mooie weer. Onze classics en jouw verhaal. Welkom. Your golden years. Nostalgie. Ruim 6 uur op de klok en dan is er nieuws van Fraukje.
5: Goedenavond. Nooit eerder testen er zo weinig bestuurders positief op alcohol en drugs. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Deze zomer werden meer dan 500.000 bestuurders gecontroleerd. Bijna 7.700 mensen hadden te veel gedronken. Dat is zo'n 1,36%. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. Dat aantal daalt nu al 5 jaar op rij. Ook zo'n 1.000 bestuurders testen positief op drugs. In totaal werden meer dan 4.600 rijbewijzen ingetrokken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats wil een digitale kluis om daarin bewijzen van cyberpesten op te slaan. Dat zei ze aan de RTBF. Mats wil daarvoor de overheidsapp MyGov gebruiken. Slachtoffers en getuigen zouden zo bewijsmateriaal, IP-adressen en screenshots kunnen opslaan. En het moet hen ook sneller naar de juiste hulpdiensten leiden. Aanleiding is de dood van een meisje van 14. Ze stapt uit het leven volgens haar familie door cyberpesten. Zit je zelf met vragen over zelfdood? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813. De vakbonden bij Dieteren Automotive willen zoveel mogelijk jobs redden. Dat zeggen ze in een reactie op de geplande herstructurering. De directie wil zo'n 344 jobs schrappen, nu de automarkt snel verandert. Volgens de vakbond is er grote ongerustheid op de werkvloer. Het wil nu alle mogelijke alternatieven laten onderzoeken om de banen te redden. Bij Dieteren Automotive werken zo'n 3000 mensen. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacob Ommerzel de 12e rit gewonnen. Hij kwam solo over de streep. De Spanjaard Berardi werd tweede, de Colombiaan Buitrago derde. De Spaanse leider Mas doet nog een goede zaak in het algemeen klassement. Hij loopt bijna 2 minuten uit op zijn grootste concurrent Roglic. Vanavond en vannacht nog veel wolken, maar het blijft wel meestal droog met minima tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het hier en daar ook regenen met maxima tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en tot 25 graden.
4: Dankjewel, Fraukje. En het hapert op de weg door een ongeval op de Brusselse binnenring. 35 minuten aanschuiven tussen Anderlecht Noord en Jette. Op de A201 Brussels hoofdstedelijk gewest Saventem 24 minuten tussen de NAVO-tunnel en Diegem Industrie. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 24 minuten file rijden tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E314 Genk-Leumen 17 minuten van Park Midden-Limburg tot Houthalen-Helchteren, ook door een ongeval. En dan is er nog de Brusselse buitenring, daar moet je 17 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan. Ergens anders is dat niet langer dan een kwartier.
3: Jouw verhaal met

Ja, heerlijk stevige start met Golden Earring. En zondag nog even stevig zomer met 26 graden. Maar dat feest duurt niet al te lang. En daarna longt de herfst in de verte met meer nat en guur weer. Maar misschien niet voor jou. Ben jij of ken jij een van de vele Belgen die overwinteren in het zuiden? Droom je daarvan? Heb je plannen? En waar zou jouw ideale winterplek dan wel liggen? En wat zou je absoluut meenemen behalve onze classics en je zonnebril? Jouw overwinterverhaal via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800. Laat maar komen.

Klinkt dan wel geweldig vrolijk, maar 1 september wuiven we de zomer stilaan uit. Niet zo voor iedereen, weet Mark. Mijn beste vriend G woont sinds zijn pensioen de helft van het jaar in Malaga. Iedere winter stuurt hij mij foto's van zijn terras met de boodschap: en hoe is het weer daar bij jullie? Ik antwoord dan met een foto van mijn open haard en het opschrift gezellig in vette letters. Maar dit jaar blijft het niet bij een kaartje, want mijn vrouw en ik huren zelf voor een maand in Spanje. Maar Peter weet nog van niks. Groot gelijk, Mark. Even hello zeggen.

0: Ik heb winters doorgebracht in de Caraïben, Zaïre, in Mexico. Maar niets kan tippen aan een winter thuis, schrijft Goedroen. Volg jij de zon naar het zuiden of zou je dat wensen? Jouw overwinterverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp. Ik neem je alvast mee richting Italië zo dadelijk met El Martino. Na een Brit met de passie van een Spaanse furie.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
3: Krevel.
4: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
5: Het beste uit de 60s,
3: 70s
5: en 80s.

0: Ja, 5 vrijdagen, 5 hitlijsten, 5 genres. En ik zou nu bellen met Steven, maar ik heb zijn nummer hier niet genoteerd in de studio. We gaan alvast luisteren naar zijn favoriet voor onze Big Five Mondiaal van morgen. En zo halen we hem erbij.
1: Wat zijn jouw favorieten?
2: Laat het weten via nostalgie.plus.

0: Ja, dat was helemaal. Jorgen, Marcus en ik dacht, ik ben helemaal in de war blijkbaar, dat dat de keuze was van Steven. Maar dat klopt niet helemaal, hè. Dag Steven.
1: Hallo, goedenavond.
0: Jij hebt in ieder geval gekozen, maar ik ben een beetje in de war, voor onze Big Five Mondiaal van morgen. En ik dacht dat Jorgen Marcus daarbij was, maar dat was niet jouw keuze. Vertel eens even, waar gaat jouw voorkeur naar uit?
1: Ik heb voor de verschillende Big Fives gekozen, dus ik moet even nadenken hoor, voor Mondiaal.
0: Zal ik je helpen?
1: Ja, dacht ik. Ja, Peter Maffay.
0: Klopt.
1: Ja, Er is toe.
0: Er is toe.
1: Ik. Ja, en dan nog Gente Di Mare, dacht ik.
0: Ja, helemaal juist.
1: Ja, ja.
0: Je hebt drie nationaliteiten erin gezet, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Ben je toevallig iemand die graag reist?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dat is ook een beetje ons thema vanavond, hè?
1: Ja.
0: Overwinteren in het zuiden, heb je dat al ooit gedaan?
1: Overwinteren nog niet, nee. Daar zijn we nog wat te jong voor. Maar het is wel de bedoeling om dat binnen enkele jaren te doen. Ja.
0: En waar zou je naartoe gaan dan?
1: We hebben wel iets op het oog, het zuiden van Spanje.
0: Oké.
1: Tussen Almeria en Murcia. Dat is de droom. Dat is de droom dat we nog moeten verwezenlijken, zeg maar.
0: Maar het is al vrij concreet, als ik het zo begrijp.
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Dat is al veel verder dan ik sta, want bij mij blijft het gewoon bij dromen. Voorlopig toch nog. En hier gezellig bij de haard zitten in de winter kan ook verwarmend zijn, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Vlaanderen is ook leuk en mooi.
0: Ja, zeker. Ja. Zeg Steven, goed dat je gestemd hebt, want de stembus voor de Big Five Mondiaal die sluit om 8 uur. Dus enkel nog dit uur en het volgende uur kan je stemmen, maar daarna is het gedaan. Heb je ook al voor de andere lijsten gestemd?
1: Ja, ik heb voor de andere lijsten ook al gestemd, ja.
0: Ja, dus jij bent helemaal klaar?
1: We zijn
0: helemaal verzekerd. Ja. Steven, dankjewel om even aan de telefoon te komen. En sorry voor de verwarring. Het is goed dat het bijna weekend is, denk ik, voor mij. En geniet ervan, hè, morgen vanaf 10 uur.
1: Gaan we zeker doen. Ja.
0: En succes met dat huisje in Spanje, hè?
1: Ja, dank u.
0: Groetjes. Okay. Nostalgie Plus. Ja.

Een verhaal dat ik tijdens de vakantiemaanden in de krant of uit de krant opviste. Anne Rietjens ruilde Limburg 6 jaar geleden voor de Keniaanse kust. Haar avontuur was niet altijd even makkelijk. Ze stond zelfs op het punt om terug te keren, maar bleef, bouwde een B&B uit en vond daar onverwacht de liefde bij haar motorchauffeur, een zekere Godlizen. Intussen zijn ze daar getrouwd en runnen ze samen hun guesthouse aan de Indische Oceaan. Ja, overwinteren in het zuiden. Het kan blijkbaar behoorlijk uit de hand lopen.

0: Na enkele winters in Portugal kiest Chantal dit jaar voor Spanje. Zacht klimaat, elke dag zon, een drankje op het terras, een boekje in de zon en bijna dagelijks een wandeling. Je hebt niet veel nodig. Dank je om te delen. En een classic op zijn tijd. Heatwave, what else?
1: Vanaf deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five Mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
7: Amai.
9: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
7: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: zijn.
1: Een duurzame heatwave scoorde bijna 3 decennia geleden met deze Boogie Nights. En ik belde daar straks met Stefan over zijn keuze voor de Big Five Mondiaal van morgen. Mecano en ook Mocedades in zijn lijstje, want al 36 jaar gehuwd met een Spaanse, die dan weer een enorme fan is van een Fransman, Claude François, is voor onze Big Five Franstalig op 18 september. En de Big Five van morgen, stemmen maar snel, snel, want we sluiten af onverbiddelijk over iets meer dan een uurtje.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Het is uw linkeroor hier, hè.
11: En uw rechteroor.
10: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
11: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
10: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
11: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
10: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
11: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
10: Ja, ja. Het kan anders.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
13: Vanavond in Jade en de Belgen.
14: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
13: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
15: Met Bob Dylan, Louis Neefs en CCR zometeen 3 excuses om te blijven hangen. En jouw verhaal natuurlijk nog een uurtje. Your golden years. Nostalgie plus. En goeie avond, vrouwtje, want jij hebt nieuws.
16: Goedenavond. De federale regering zal niet sterk inzetten op extra belastingen. Dat heeft premier De Wever gezegd aan VRT Nieuws in aanloop naar de nieuwe begrotingsgesprekken. Want onze regering moet 10 miljard euro zien te vinden om de begroting op orde te stellen. De vraag is nu vooral, waarop zullen die ministers besparen? Het zal volgens De Wever niet via nieuwe belastingen gebeuren. Want volgens hem zullen de belastingen tegen 2029 zelfs lager liggen dan nu. Nooit eerder testen er zo weinig bestuurders positief op alcohol en drugs. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Deze zomer werd meer dan 500.000 bestuurders gecontroleerd. Bijna 7.700 mensen hadden te veel gedronken. Dat is zo'n 1,36%. 2 jaar geleden was dat nog ruim 2%. Dat aantal daalt nu al 5 jaar op rij. Ook zo'n 1000 bestuurders testen positief op drugs. In totaal werden meer dan 4.600 rijbewijzen ingetrokken. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacob Ommerzel de 12e rit gewonnen. Hij kwam solo over de streep. De Spanjaard Urco Berade werd 2e, de Colombiaan Santiago Buitrago 3e. De Spaanse leider Enric Mas doet nog een goede zaak in het algemeen klassement. Hij loopt bijna 2 minuten uit op zijn grootste concurrent Primoz Roglic. Vanavond en vannacht nog veel wolken, maar het blijft wel meestal droog, met minima tot 19 graden. Morgen blijft het zwaar bewolkt en kan het hier en daar ook regenen, met maxima tot 25 graden. Het weekend ziet er al een pak beter uit. Veel zon met enkele hoge wolken en opnieuw tot 25 graden.
13: Jouw verhaal met

The Rain, zeer welkom voor de natuur na die droge zomerweken. En toch, ik zal ze weer missen straks. Die zwoele zomeravonden met een hapje en een glas op het terras tot in de late uurtjes. Zondag kan het nog een keer misschien. En daarna wacht de herfst of niet, want misschien kies je voor het buitenland. Droom je van een winter in het zuiden? En wat is dan jouw ideale overwinterplek? Wat wil je daar absoluut niet missen, behalve onze classics? Laat het weten. Jouw overwinterverhaal via nostalgie.plus of via WhatsApp. En dat nummer dat is 0477 900 800. Tot straks misschien, hè? En dan ook nog even langs de stembus voor jouw top 3 in onze Big Five mondiaal. Want over minder dan een uur is het zover. Dan sluit de bus onverbiddelijk.

0: kiekenvlees, wat een heerlijk ding is dit toch, Patrick Hernandez en Born to be Alive. Ja, en we halen de zon erbij vandaag met onze luisteraars ook, want ik vraag mij af, ja, hoe is dat voor jullie nu het buiten donkerder wordt? Een hele goede avond. Nadja, jij hebt daar ook iets over te vertellen, hè?
1: Goedenavond, jazeker, ja.
0: Jij vindt het niet zo leuk, hè? Dagen als
1: helemaal
0: deze?
1: Helemaal niet, nee. Ik ben een zomermens.
0: Ja, je bent een zomermens. En wat gebeurt, want ik hoor het precies ook een beetje. Wat gebeurt er dan op dagen als vandaag, waar ja, de wolken hier toch boven Antwerpen dreigen? Hoe voel jij je dan?
1: Ja, dan voel ik mij niet 100%, maar ik probeer dat dan op te lossen door bijvoorbeeld te gaan dansen.
0: Oh ja, een geweldig idee.
1: Ja.
0: En wat dans je dan?
1: Lijndansen.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat heb ik alles gezien, nog nooit geprobeerd, maar ik weet ongeveer hoe het eruit ziet.
1: Echt heel
0: is het echt?
1: Leuk.
0: Ja, waar doe je dat?
1: Ja, ik doe dat in Diegem en in Haagd, maar je kan dat op verschillende plaatsen doen. Hoor.
0: Ja. Ik had nu misschien gedacht dat je zou zeggen, ik dans flamenco. Want ja, ik heb gelezen wat je naar mij geschreven hebt. Hè.
1: Ja.
0: Je droomt van een bungalow in het zuiden van Spanje.
1: Ja, klopt.
0: Toch geen flamenco voor jou?
1: Jawel, want dat is het hem juist. Lijndansen, dat gaat over allerlei dansstijlen en dansmuziekgenres eigenlijk.
0: Oké, dan ken ik het misschien toch niet zo goed als
1: nee,
0: ik denk.
1: Nee. De meeste mensen denken ook dat het eigenlijk alleen... Ja, vroeger was dat gekend als country.
0: Ja.
1: Maar linedance, ja, je danst dat in rijen als dezelfde passen. Vroeger gebeurde dat dus bijna uitsluitend op countrymuziek. Maar tegenwoordig wordt linedance op allerlei muziekstijlen gedanst.
0: Oké, en ook op allerlei classics dan?
1: Ja, classics, pop, disco, soul, R&B, country, alles eigenlijk.
0: Oh, echt? En hoe zit het dan met het danspassen?
1: Ja, dat is ook het leuke eraan. Dus als ze vroeger tegen mij zeiden van ja, walsen of zo, dan dacht ik, wow, daar heb je een partner voor nodig of wordt tango of zo. Maar dat is dus bij lijndansen niet het geval.
0: Ah, dat is nog een voordeel.
1: Ja, klopt.
0: Ja, fantastisch. En dat hoop je dan binnenkort te kunnen verder zetten in het zuiden van Spanje?
1: Zeker, ja. Want daar heb ik eigenlijk in eind 2024 een heel goede leraar gehad. En Nigel, een Engelsman, hij zal nu niet aan het luisteren zijn, want anders zou ik zeggen dikke duim. Maar en die mens, ja, die heeft mij echt... ik ben daar nu verslaafd een beetje aan geraakt door hem.
0: Dus je hebt al overwinterd in het zuiden?
1: Nee, niet echt. We zijn daar een aantal weken geweest. Maar ik zou wel echt graag voor langere perioden naar daar gaan.
0: Ja.
1: Of eventueel daar wonen, maar dat is wel heel moeilijk de laatste tijd.
0: Oké. Wel, ik duim dat het je toch nog mag lukken, Nadja. En voor een beetje zon, in ieder geval is er morgen onze Big Five Mondiaal met hopelijk een hoop Zuiderse platen in, hè?
1: Ja.
0: Ik wens je veel luisterplezier.
1: Ik kijk er naar uit.
0: Ja, ik ook. Ik wens je veel luisterplezier. Als je nog wil stemmen, moet je snel zijn. En bedankt om even aan de telefoon te komen.
1: Oké, dat is goed.
0: Groetjes.
1: Joe. Dank.
2: Jouw verhaal. Nostalgie Plus.

0: Nadja is een kind van de zon, dat konden we horen. Heel anders klinkt het hier bij Benny. Als kind van de winter overwinter ik liefst van al hier te landen. En dan liefst ook nog met een pak sneeuw. Zodat iedereen willis nillis een versnelling of twee lager moet schakelen. Zoals ik dat zelf al heb mogen beleven. Helaas, laat je nog weten, lijkt het erop dat de klimaatverandering roet in dat eten gooit. Ja, Benny, roet in die sneeuw die niet meer zo vallen wil. En zeg niet dat Louis het niet gezegd heeft. Louis Neefs, zo meteen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
5: Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Happy! Birthday! Imoweb!
14: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank je!
15: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
16: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
17: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
18: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
16: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
17: Oh, maar dat is correct.
18: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: zicht op de zee.
1: Laat ons een bloem en wat zon. Ik gok op een zonnig najaar. Hoef je helemaal niet uit te wijken. Maar veel in de pop te brokken hebben we niet, natuurlijk. Zometeen een band die nog geen band was toen ze een monsterhit scoorde. Dreams Are Ten a Penny werd ingezongen met sessiemuzikanten. En pas toen het nummer aansloeg, werd de band geboren. Zometeen tenminste, na een gedecideerde, een zeer gedecideerde Ray Charles.

0: Vijf vrijdagen, vijf toplijsten, vijf genres. Noël vindt het allemaal goed. Vijf top 100 lijsten, prachtig, schrijft hij. Voor mij mag er zelfs nog eentje bij. Voor instrumentale nummers. Ik noteer, Noël. Fijn dat je zo van kunt genieten. En hopelijk heb je ook al gestemd. Want over een half uurtje is het afgelopen. Over en out voor de Big Five mondiaal.
1: Vijf vrijdagen.
2: Vijf toplijsten.
1: Vijf genres. Dat is de Big Five.

0: mannenverslindsters van Daryl Hall en John Oates. En daarvoor Big Five materiaal Abani Bieg van Isaac Cohen en Alphabetta. En hier in jouw verhaal ook een blik op het zuiden vanavond. Overwinteren, een daad of een droom voor jou? Hey Ann, ja, geef mij toch ook maar de warmte hoor, lees ik bij Sophia. Zoveel beter voor mijn lichaam. Ik heb al een paar kerstvakanties mogen doorbrengen in het zonnige Malaga. En ik zeg geen nee als het me weer gevraagd wordt. Groeten van ons, wel groeten terug Sophia. En die komen met de complimenten van Bob en Mariah zometeen bij Nostalgie Plus. Nostalgie.
1: Deze week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we maken september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met morgen de Big Five mondiaal.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.

Terwijl wij hier naar het zuiden lonken, wordt er daar in Spanje wat afgetrapt. In de Vuelta vandaag een zware bergrit afgewerkt. En morgen wacht nog een lastige etappe. En ik vind het toch wel jammer dat ik geen dialect beheers. Ik hou er wel van en was dan ook meteen gecharmeerd door een bericht in de krant gisteren over de Gentse Evelien Lux, die Dolly Parton eerde met een sappige dialectversie van 9 to 5. Dat werd van 9 tot de 5. En ik hoop dat ik dat goed zeg, hè, want ja, geen dialect, hè. Viraal op TikTok, die Evelien, en het bewijs dat je voor een hit geen Nashville nodig hebt, maar gewoon een goeie tas café en een botram. Origineel hier.

Vijf vrijdagen, vijf toplijsten, vijf genres. De stembus van onze Big Five mondiaal sluit over een goede 3 minuten. En dan is het zover. Sebastian, warmt je op. Morgen vanaf 7 uur. En daarna is het aftellen met Michel. Tussen 10 uur 's ochtends en 6 's avonds. En vervolgens hoor je alles nog eens non-stop voorbij komen. Zondag start ook een nieuw seizoen van De Verraders op VTM met een bijzondere verschijning van Margriet Hermans. Heb jij ooit iemand ontmoet waarvan je dacht, die vertrouw ik niet? Jouw mensenkennisverhalen hoor ik maandag graag op Nostalgie.plus. Of Nostalgie Plus. Delen, dat mag nu al. En intussen Your Golden Years met straks een heerlijke Fransman, een nostalgisch Vincent en Elton en Kiki voor zo.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ment bestaat 15 jaar.
2: Happy birthday!
1: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
3: Zalig.
4: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis.
5: Bezoek ons bij de opening van onze nieuwe toonzaal aan de Steenhovenstraat in Malle van 11 tot en met 13 september.
4: Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.

0: Nieuwsblad Podcast.
1: We zijn helemaal terug en klaar voor een nieuw seizoen van het Punt van Impe, de podcast die duikt in de coulissen van de macht met Lisbeth van Impe, naar wie de podcast is genoemd. Dag Lisbeth.
2: Dag Jeroen.
1: En met Hannes Heindrix, de chef politiek van het Nieuwsblad. Dag Hannes.
3: Dag Jeroen.
1: Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad, het Punt van Impe.

0: Niet samen in de studio, maar wel ieder op zijn eigen plek. Voor mij is dat Brussel, voor Lisbeth is dat New York tegenwoordig. Hoe is het daar, Lisbeth?
1: Rustiger dan in Brussel, denk ik, als ik zo het nieuws een beetje aan het volgen ben. Ik heb hier nog geen schietpartij gezien, dus dat is toch al iets helemaal anders. Fantastisch.
0: Komt nog, denk ik, Lisbeth. En hoe verloopt je integratie daar in de Verenigde Staten eigenlijk?
1: Amerika is niet zo'n makkelijk land om mensen echt te leren kennen. Dus heel makkelijk om en je weet binnen de kortste keren hoeveel ze verdienen en voor wie ze gestemd hebben. Maar zo echt duurzame contacten, want dat begint te komen. En voor de rest, ja, dit is een fantastische stad. Dit is ook een ongelooflijk dure stad. En dat is niet eenmaal zo. Als je een buitenlander bent, dan wordt alles 3 keer zo ingewikkeld. Dus ik ben de voorbije maand vooral bezig geweest met mijn definitief appartement zoeken. Zorgen dat daar internet is. Zorgen dat daar gas en elektriciteit is. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. En ik krijg een punthoofd van alle AI-chatbots waarmee ik al aan het chatten geweest ben over het feit dat er toch weer iets on hold gezet is en dat ze toch weer iets nodig hebben dat ik nog niet heb en noem maar op. Maar goed, ik amuseer me eigenlijk te platter, dat kan ik wel zeggen.
0: Ja, binnenkort gaan wij al jouw belevenissen in de Verenigde Staten kunnen volgen en natuurlijk jouw scherpe blik op alles wat er gebeurt in de VS in een nieuwe podcast die je voor het Nieuwsblad gaat maken. Maar in het punt van Van Impe is het wel de bedoeling dat je je op België concentreert. Hè?
1: Ik lees elke dag alle kranten in België. Ik praat met Hannes natuurlijk. Zoals we dat vroeger bij koffie deden, doen we dat nog altijd bij koffie, maar dan met, wat is het, 6000 kilometer tussen zeker. We blijven België volgen. Iedereen weet, af en toe duikt ook de wereld op in het punt van Van Impe, maar dat is vooral als het ook relevant is voor België. En alles wat dan echt Amerikaans is, want het nieuws stopt hier niet. Hè. Dus de hele dagen gaat het nu over Piet Hegseth, die misschien de minister van Oorlog, zoals het heet, die plots toch in nauwe schoentjes zit, omdat hij de halve legertop ontslagen heeft en Trump zich toch wat zorgen lijkt te beginnen maken over wat hij daar aan het doen is. Je ziet overal kleine verhaaltjes opduiken over wat ICE nu aan het doen is, want die zijn zeer actief, maar veel minder zichtbaar. Ik probeer dat ook allemaal te volgen. Over dat soort dingen zullen we het dan hebben in de Amerikaanse podcast die later op de maand start.
0: Heel handig, Lisbeth, is dat iedereen die vragen heeft voor jou en vragen heeft over wat er gebeurt in de Verenigde Staten, die vragen ook kan stellen.
1: Ja, we hebben een speciale mailbox gemaakt. Die heet Van Impe in de USA, @nieuwsblad.be. Daar kan iedereen vragen naartoe sturen. Dus als je wil weten, je ziet alle Trump-nieuws passeert, en als je nu wil weten wat betekent dat echt en wat moeten we daar nu van denken en hoe moeten we dat allemaal lezen en interpreteren, dan ga ik proberen daarop te antwoorden. Ik vermoed dat er af en toe ook wel iemand wel eens wil weten van hoe het is in New York en of ik tips heb en leuke verhalen uit New York. Ook die zullen er, ook daar zal ruimte voor zijn. Maar laat zeggen dat in die podcast Trump toch de hoofdrol zal spelen en niet Lisbeth Van Impe.
0: Ja, Van Impe in de USA, @nieuwsblad.be voor al je vragen. Hannes, jij zit in Antwerpen, bent daar ook al goed geïntegreerd, heb ik de indruk. Hè? Ik las, Hannes, in het Nieuwsblad dat je naar het voetbal bent geweest met Georges-Louis Boucher. Ja. Heb je hem daar op een andere manier leren kennen of is hij gewoon dezelfde als in de wedstrijd?
2: Dat was ongeveer de insteek van de reportage inderdaad. Dat hij op het voetbal exact dezelfde persoon is als in de wedstrijd. Even
1: intens.
2: Polariserend. Ja, echt de grens opzoekend. Ook richting de scheidsrechter een aantal dingen roepend. Maar ook in de confrontatie gaand met zijn eigen supporters. Dus dat was toch wel opvallend.
0: De supporters van zijn voetbalclub, Franc Borin.
2: Ja, inderdaad. Omdat zijn ambitie, zoals in de politiek, grenzeloos is. En hij wil zijn ploeg laten fusioneren met een andere ploeg uit Henegouwen. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig voor die supporters. Maar Boucher wil heel graag een voetbalclub uit eerste klasse leiden. En dus het was toch wel een hoe moet ik het zeggen, een revelerende avond op dat vlak. De leukste anekdote, denk ik, uit het stuk was een steward die mij uit het stadion heeft gezet, omdat Boucher zei dat alles wel goed ging komen. Die tegen mij zei van, maar meneer, dat is leuk, hè. Georges-Louis Boucher heeft hier niks te zeggen. Maar goed. Ja,
1: dus je was, bent eigenlijk als een hooligan aan de deur gezet?
2: Daar kwam het eigenlijk op neer, inderdaad. Omdat ik Georges-Louis Boucher probeerde te volgen. Dus eigenlijk, het is iets wat symbolisch. Maar...
0: Ja, goed. En zo zijn zijn de namen Boucher en Trump al gevallen. Zo hebben we het al meteen gehad over de twee hoofdrolspelers van deze podcast. Of ze ook in het nieuwe seizoen de hoofdrol zullen opeisen, is nog maar de vraag. Maar de kans lijkt me wel groot. Of Hannes, het moest Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België zijn, die de hoofdrol overneemt.
2: Gaat, wel, natuurlijk, ja, als Donald Trump en Georges Boucher een kind zouden maken, het zou heel dicht in de buurt van Bill White komen.
1: Dat is een beeld dat ik niet meteen uit mijn hoofd krijg.
0: We gaan het over hem hebben, zo meteen over Bill White. We hebben het uiteraard ook over de veel te warme zomer in ons land. En we hebben het over de herfst, die ook erg heet belooft te worden. En dat doen we elk vanuit onze plek. Dat is New York voor Lisbeth, Antwerpen voor Hannes en Brussel voor mezelf. Je kan het trouwens ook zien op YouTube. Kan je ons in beeld zien. We zijn vertrokken voor een nieuw seizoen van het Punt van Impen.
3: We zijn nog altijd mentaal in veel gevallen niet klaar om dit soort dingen serieus te nemen. En dat gaat niet over de klimaatminister of deze minister. Dat gaat erover dat we nog altijd denken dat klimaatbeleid onze manier van leven zou durven aantasten, omdat we bijvoorbeeld elektrisch moeten rijden in plaats van benzine tanken. Terwijl ja, wat echt onze manier van leven bedreigt, is de impact van die klimaatverandering.
0: De Europees parlementslid Bruno Tobak. De zomervakantie die stond hier in België helemaal in het teken van de hitte. Was het ook zo warm in New York, Lisbeth, de afgelopen week?
1: Het was hier warm. Het is hier nog altijd relatief warm. New York is dat ook wel gewoon. En ja, ik zit hier nu een beetje te zweten omdat mijn airco niet aanstaat. Airco, voorwerp van cultuuroorlogen, begin van de oorlog. Van de zomer, sorry. Hij staat niet aan omdat hij 1 te veel lawaai maakt. En 2, er is natuurlijk een hele constructie met lichten en mijn telefoon en de micro, waardoor ik dus geen stopcontact over heb om de airco in te steken. Dus, maar dus hier, ja, het is hier altijd warm. En je ziet hier, iedereen heeft hier airco. Alleen is dat van een gebricoleer dat ik u kan vertellen. Ik kwam hier de eerste dag toe en ik zag mijn airco's in de ramen zitten. Die hangen zo uit de ramen. Je hoort soms ook dat mensen een airco op hun kop krijgen in New York. Dat is omdat die eigenlijk niet zo waanzinnig goed vastzitten. Die worden eigenlijk geïmproviseerd daarin gezet. En dan wordt er met een stukje karton en een beetje plexi dingen de rest van het raam dichtgemaakt. En dus ik ga ervan uit dat ze die dan ergens in oktober of zo komen weghalen. Want anders staat dus de hele winter lang je raam eigenlijk de facto open. Maar dus hier in New York hebben ze zich al aangepast. Airco overal, al is het dan de gebricoleerde versie.
0: Ja, voor ons was het echt schrikken met die extreme temperaturen die dodelijke gevolgen ook hadden. En met natuurlijk een verschrikkelijke natuurramp in de Hoge Venen. 3000 hectare natuurgebied is daar afgebrand. En op heel wat andere plaatsen in Europa waren er bosbranden. Maar Hannes, dat zoiets in België gebeurde, had jij dat zien aankomen?
2: Ja en nee. Eén, ja, dat het weer al maar extremere fenomenen vertoont, ja, dat zien we natuurlijk wel al een paar jaar. Als je dan terugdenkt aan bijvoorbeeld de waterbom die in de Vesdervallei is gevallen. En dan deze zomer had je natuurlijk ook wel een opbouw. Als in, ja, er waren heel grote delen natuurgebieden in Frankrijk die in brand stonden. Je had beelden uit Griekenland, uit Spanje. En dan weet je natuurlijk wel, dat is niet zo heel ver hier vandaan. En dan natuurlijk het orgelpunt, in negatieve zin dan, was die brand in de Hoge Venen. En al die gebeurtenissen samen maken het toch wel echt een dramatische zomer.
0: Ja, Lisbeth, we waren er duidelijk niet op voorbereid op dit soort rampen. Wat schiet er nog tekort in ons land?
1: Wel, ik denk één dat de grote verrassing zo'n beetje is. We hebben altijd over klimaat en extreem weer gesproken alsof dat ergens anders ging gebeuren. Dat was zoiets, wij zouden de klimaatvluchtelingen krijgen, maar bij ons, als de zomer een beetje warmer werd en het zou een beetje minder regenen, dat zou toch, ja, ik herinner mij nog standpunten van 15, 20 jaar geleden van commentatoren die zeiden van, allee, een schone zomer, wie kan daar tegen zijn? Herinner je de discussie bij het begin van de zomer, toen Theo Franken zei van, stop toch eens met zagen, de zomer van 76 was ook warm, pak een pintje, ga aan het zwembad zitten en alles is opgelost, leef een beetje. Ja, dat was een beetje het gevoel dat we hadden van, hier gaat dat eigenlijk, we worden eigenlijk Zuid-Frankrijk op de mildere, aangenamere dagen. Ja, nu plots heeft dat zijn heel lelijke kant laten zien. En Ja, we zeggen dat de brand op de Hoge Venen het orgelpunt is. Maar eigenlijk lijkt het of we dat nodig hadden. Iets heel visueel, iets heel zichtbaar. Iets wat we nog maanden, jaren gaan zien als verwoest land. Om het helemaal door te hebben. Want de 1700 à 2000 gevallen van oversterfte. Discussie over de cijfers, maar niemand discussieert dat er een serieuze oversterfte geweest is door de hitte. Als je de verhalen leest van wat mensen meegemaakt hebben, mensen die vaak al wat ouder en dergelijke dingen zijn, maar eigenlijk waar niks aan scheelde, die plots last krijgen van de warmte, heel confronterend, waar weinig aan te doen is, waar je binnen de kortste keren in een ziekenhuis zit en met dokters die maar half weten wat ze moeten doen, constateren dat ook die ziekenhuizen, die rusthuizen, onze scholen daar niet op voorbereid zijn, dat het zelfs daar niet cool is. Ja, ik vond dat eigenlijk chockerender nog dan een bosbrand. Een bosbrand kan, een veenbrand in dit geval, dat kan gebeuren, maar we zouden die niet nodig mogen hebben om door te hebben dat er deze zomer iets gebeurd is, waardoor iedereen zou moeten wakker worden. En als ik nu de reacties zie, ook de reacties deze zomer van de politici zie, ik ben niet overtuigd dat iedereen wakker is.
0: Ja, de urgentie is er nog niet. Hannes, ik las van iemand die zei, het is niet toevallig dat die oversterfte bij de hitte in België zo hoog lag. Ook in Duitsland was dat geval. Dat zijn twee federale staten en daar zijn de bevoegdheden nogal versnipperd. Geloof jij ook dat het daarmee te maken heeft?
2: Dat denk ik eerlijk gezegd niet.
1: Mag ik even vanuit New York roepen? Nee, dat is het niet. Nee.
2: Ja, er zijn zoveel landen die federale staten zijn. En het is...
0: Maar er wordt dan altijd verwezen naar de 7 ministers die in ons land bevoegd zijn op een of andere manier voor klimaat.
2: Dat klopt. Maar ik vind dat persoonlijk, hè. Ik spreek hier ter persoonlijke titel, maar ik vind dat een beetje een simplistische redenering. Waarom? Omdat er zijn bepaalde uitdagingen die van die aard zijn. En klimaat is er zo eentje. Veiligheid is er ook zo eentje. Migratie bijvoorbeeld. Waarbij dat je de uitdagingen zo groot zijn dat je ook de verantwoordelijkheid wat moet spreiden. Bijvoorbeeld met migratie aanvaarden we ook dat er een federale minister is van migratie. Maar ook ministers van werk die zich daar mee gaan bezighouden, tot zelfs schepenen van inburgering die we nodig hebben, omdat het natuurlijk zo is dat op ieder bestuursniveau daar mensen actief mee moeten bezig zijn. Hetzelfde met klimaat. Ja, we hebben bijvoorbeeld een Vlaams minister van energie, ook eentje van omgeving, omdat we dat logisch vinden dat die twee apart zijn, hè. Dat zijn echt volwaardige bevoegdheden. Daar haak ik natuurlijk allemaal in op klimaat. Gaan we dan bijvoorbeeld ook onze mobiliteitsminister afschaffen, omdat we alles in één klimaathand willen steken? Eigenlijk,
1: dat merken dat de rest zich er niet meer mee bezighouden en dat het zijn probleem is dat ik dan helemaal alleen mag oplossen. Dus,
2: ik vind dat eerlijk gezegd een beetje een simplistische redenering die finaal zou kunnen leiden tot een soort klimaatpaus die alles beslist over alle andere bevoegdheden heen. Ja. Dat denk ik echt niet dat de way to go is.
0: Ja, Lisbeth, jij zegt de urgentie is er duidelijk nog niet in de politiek. Veel politici hebben het ook duidelijk moeilijk met het thema. Georges-Louis Boucher, ik ga zijn naam voor de tweede keer dit seizoen laten vallen, de voorzitter van MR, die zegt we moeten, als het gaat over de brand in de Hoge Venen, de daders van die brand vinden, daar moet de focus op liggen en dus niet op de strijd tegen klimaatverandering. Heeft hij daar een punt?
1: Het is een manier om een heel groot probleem, het is daarom dat ik ook zeg dat de brand op de Hoge Venen het meest zichtbare deel is, maar dat de ramp veel groter was. Het is een manier om een heel groot probleem heel klein te maken. Wie heeft dat vuur aangestoken? Dan gaat het dus niet over wat het Waals Gewest daar gedaan heeft aan natuurbehoud, wat blijkbaar het risico op die brand gigantisch verhoogd heeft. Dan gaat het niet over het feit dat het al maar warmer wordt en het risico daar nog eens exponentieel toeneemt. Dan gaat het niet over wat we gaan doen om dat verder te vermijden. Dan gaat het over 1-2 schuldigen, hopen dat er ergens 2 minderjarigen hebben zitten fikken in een veengebied en dat dan een ramp... Ik snap niet wat het nu oplost met te weten wie daar exact de lucifer vasthield. Blijkbaar waren het natuurmedewerkers daar die aan het maaien waren en daar een risico mee liepen.
2: Dat is een van de hypotheses. Maar ik heb ook inderdaad veel van die berichten gekregen en reacties op commentaarstukken die dan zeiden van maar de meeste branden zijn aangestoken. En dat kan dan wel waar zijn en dat is uiteraard problematisch. Maar het was het feit dat het zo droog was in verschillende natuurgebieden dat ervoor heeft gezorgd dat het vuur zich als een lopend vuurtje heeft verspreid. En het is inderdaad voor sommige politici een handige afleiding om zich dan daarop te focussen. Terwijl als je denkt aan de de debatten over klimaat van de voorbije jaren, de voorbije decennia, waren er eigenlijk altijd twee grote kampen binnen het redelijke spectrum. Hè. Dat waren partijen die zeiden van ja, we moeten de uitstoot verminderen en dus inzetten op mitigatie. En dan een groep van partijen die zeiden van nee, we gaan toch niet allemaal met een elektrische auto rondrijden bijvoorbeeld. We moeten ons inzetten op adaptatie en die klimaatverandering die is er en we zullen ons wel aanpassen. Ja. Ja, eigenlijk is dit de zomer geweest waarbij dat we blijkbaar allebei onvoldoende hebben gedaan. Want het klimaat is veranderd, maar die klimaatrampen zijn er en blijkt dat ook de adaptatie heel duidelijk onvoldoende is geweest.
1: Dus goed nieuws voor iedereen.
0: Dan, het is geen keuze tussen adaptatie of mitigatie. We moeten gewoon inzetten op ze allebei.
1: Ik zou het als goed nieuws zien voor iedereen. Ze kunnen nu allemaal doen wat ze altijd gezegd hebben. En ik zit nu vooral naar degenen te kijken die zeiden van maar we gaan adaptatie doen en technologische oplossingen. Ja, kom maar. Hè. Het is wel het moment. Hè. En dan viel mij... Boucher doet zijn ding en hij post ergens iets en Boucher is weer even in het nieuws geweest. Maar vooral de stilte van al de rest is hetgene wat mij het meest opviel. Oké, we weten intussen dat Bart Wever, en hij heeft daar recht op, als hij op vakantie gaat, wil hij met zijn gezin bezig zijn en wil hij niet gestoord worden. Wat je ziet is dat een migratiecrisis in Ceuta, het stukje Spanje dat in het noorden van Marokko ligt, waar 70.000 would-be migranten de hekken bestormd hebben en geprobeerd hebben om zo in Europa binnen te geraken. Iets waar na een paar dagen duidelijk werd dat het bij niemand gelukt was, dat niemand tot op het Spaanse vasteland geraakt is. Dus een crisis die heel even opflakkerde en uiteindelijk niks bleef te zijn, dat was wel tweets waard. Dat was wel het waard om even de vakantie te onderbreken, om te zeggen van we moeten hier toch goed kijken en is de Spaanse premier goed bezig en noem maar op. 1700, 2000 hittedoden? Nada. Niks. Ik zag eerder deze week Melissa de Pratere, die een deel van de bevoegdheid heeft dan in Vlaanderen, een interview geven met, we gaan een plan... Ja, ik heb niks laten weten, want ik wil geen steekvlampolitiek doen. Ik ga mijn plan komen. Ja, gaat dat plan niet alleen er liggen, maar ook in uitvoering zijn tegen de volgende zomer? Of gaan we volgende zomer weer in de rusthuizen, de scholen, de ziekenhuizen constateren dat we het daar niet cool krijgen? Dat zijn dingen die... Dat is niet eens een moeilijke adaptatie. Je moet niks nieuws uitvinden om dat op te lossen. Ja. Maar om dat geïmplementeerd te krijgen overal, ja, daar ga je behoorlijk vaart moeten insteken. Dan ga je meer moeten doen dan zeggen van ik heb deze zomer gezwegen, maar ik ben bezig met een plan. Het is vooral de stilte die mij zo opvalt. Alsof dat ze zich er niet willen aan wagen. En dus degenen die zeiden we gaan inzetten op verminderen. Ja, ik vermoed dat daar een aantal vooral dan bij de Groenen zitten en zeggen van I told you so. Nu, dat is ook geen populaire boodschap. Maar bij degenen die zeiden we gaan adapteren, wel, waar zit de versnelling? Hè? Waar zit het grote plan? Met al die ministers die daar samen voor verantwoordelijk zijn, waar zit het plan om het land tegen de volgende zomer, en laten we hopen dat het een normale winter is, want dat weten we ook niet zeker, tegen een volgende zomer klaar te krijgen dat je niet weer met 2000 hittedoden zit.
0: Ja, Hannes, het was stil bij een hele reeks politici en ook bij de premier. Wat had de premier moeten doen? Had hij moeten terugkeren uit vakantie?
2: Ik vind niet per se dat hij had moeten terugkeren uit vakantie. Het is niet dat hij zelf veel had kunnen doen, bijvoorbeeld bij de brand in de Hoge Veen. Het is niet dat hij zelf met de brandweerslang had moeten rondlopen. Ja, nee, daar zijn andere mensen voor natuurlijk. Maar hij had wel bijvoorbeeld nu na zijn vakantie wel een signaal kunnen geven naar de bevolking toe dat er effectief mensen zijn die afgezien hebben en dat er beterschap op komst is, dat men bezig is met plannen uit te werken enzovoort. En dat signaal hebben we natuurlijk niet gekregen. En ik denk dat dat in dit soort debatten misschien wel het drama is. Dat soort politici, de politici die op dit moment aan de macht zijn, niet veel gezegd hebben, eigenlijk niets gezegd hebben. En dat de mensen die we dan wel gehoord hebben, dat de uiterste van het spectrum zijn. Hè. Dat is langs de ene kant de quasi klimaatontkenners of halve klimaatontkenners. En langs de andere kant, ik las nog een tekst van iemand die voorzitterskandidaat van Groen was, die zei dat we absoluut niet mochten inzetten op adaptatie, maar dat mitigatie en dus op de lange termijn de uitstoot terugbrengen, dat de prioriteit moet zijn. Dan denk ik, dat is ook natuurlijk een vrij extreem standpunt, want dan ben je eigenlijk het signaal aan het geven van ja, die mensen die gestorven zijn door de hitte, ja, op korte termijn kunnen we daar niet veel voor doen. En dat vind ik natuurlijk ook een heel gek signaal. Dus we kunnen alleen maar hopen dat de mensen in het centrum van dat soort discussies echt gewoon de reële problemen vastgrijpen. Allee, het klimaatprobleem nu is een gezondheidsprobleem aan het worden, ja, een economisch probleem, een veiligheidsprobleem. Ja, iedereen ziet dat toch.
1: Rivieren, ja, die droog staan, noem maar op. Allee, je kan er niet naast kijken. Dit gaat de economie schaden, het welzijn, de gezondheid, noem maar op.
0: Oké, ik hoor jullie eerste punt van het nieuwe seizoen. Er is een sense of urgency nodig bij politici die er op dit moment niet is in ons land als het om klimaat gaat. Maak werk van een klimaatbeleid dat inzet op zowel adaptatie als mitigatie op alle niveaus. Dat is jullie punt.
1: Basically, waar wachten ze op?
4: Je dort pas bien, non.
5: Donc ça vous mine et ça tourne en fait.
4: Oui, ça tourne déjà dans ma tête. Que ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. On peut dire, oh, il faut faire tout en économie. Les autres vont dire, il faut chercher des recettes. Et tout le monde pense, si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi.
0: Premier Bart De Wever in Fase B bij RTL. Hij laat weten dat hij niet goed slaapt. En dat heeft te maken met de moeilijke begroting waar hij voor staat. Want iedereen zal worden getroffen. Dat was zo'n beetje de boodschap, had ik de indruk, Hannes, die de premier wou geven. Hè?
2: Ja, inderdaad. Hij heeft heel duidelijk dat eerste interview aangegrepen.

0: beter is. En dat het in Franstalig België toch een pak moeilijker is om uit de publieke opinie mee te krijgen. En ook natuurlijk omdat vanuit de N-VA wel het gevoel leeft dat de vorige keren dat ze een begroting probeerden maken, dat het vooral gestokt is op verzet van de MR en Georges-Louis Boucher. En die zijn natuurlijk Franstalig. En dus vandaar dat de premier richting dat terrein is gegaan.
1: Ja, de Wever wou dus ook en vooral duidelijk maken dat het een zeer moeilijke oefening is. Maar Lisbeth, is het echt wel zo moeilijk? Want ik hoorde ook de voorzitter van oppositiepartij PS, Paul Magnet, die slaapt volgens mij wel heel goed. Want die zei, dat begrotingswerk is helemaal niet zo moeilijk. Ik vind je zo 20 miljard.
2: Laat zeggen dat mensen in de oppositie het altijd veel makkelijker vinden om een begroting theoretisch op orde te zetten dan het in de praktijk te doen in een onderhandeling met partijen. Met maatregelen die ook echt werken en ja... Het is nu eenmaal aan de oppositie. Hij zei, we gaan het bij de rijken gaan halen en we gaan het... Waar ging het nog gaan halen? Ik ben het vergeten.
0: Ja, hij wil gewoon de lonen van mensen verhogen zodat ze meer hebben om belastingen te betalen. Daarbij natuurlijk niet vertellend dat dan de ondernemingen zijn die de factuur volledig betalen. Ja, en in een scenario van 0% economische groei is dat eigenlijk science fiction.
2: Het was 6 miljard bij de bedrijven en 4 miljard bij de rijken, denk ik. En sommigen zullen dus 2 keer op die rekening zitten.
1: Ja,
2: dus oké. Het is nu eenmaal eigen aan de oppositie, ooit omschreven als een home trainer. Je mag zo hard fietsen als je wil, je gaat toch nergens naartoe. Het voordeel is dat je dan ook plannen kan lanceren die nergens naartoe gaan, die je nooit hoeft te bewijzen. Dat is Herman de Krul, ja. Ja. Maar ja, je krijgt dus... Het enige wat ik mij afvraag is... De Wever komt opnieuw met een verhaal van hel en verdoemenis. Vorig jaar ging de welvaartsstaat instuiken als we niks deden. Dit jaar gaan we een rentesneeuwbal over ons krijgen vanaf 2031. En ik vrees dat De Wever een beetje... ik denk dat zijn empathie met de groenen aan het groeien is. De groenen hebben al die jaren moeten waarschuwen voor een soort van abstracte ramp die op ons afkomt, ergens over 5 of 10 of 20 jaar, het klimaat. En De Wever moet de hele tijd een soort van doembeeld creëren, dat terecht kan zijn, hè? Maar dus mensen bang maken voor iets dat er zit aan te komen waar ze zich weinig kunnen bij voorstellen. Hij zegt van ja, diegenen die het meegemaakt hebben in de jaren 80, de rentesneeuwbal, dat is als de rente sneller stijgt dan de economische groei, en je dus meer en meer rente begint te betalen op de staatsschuld. En dat wordt alleen maar, je moet dan bijlenen om de rente te betalen, dus dat, vandaar het idee van die sneeuwbal, die wordt alleen maar groter. Zegt hij, ja, de mensen die daarbij waren, Frank van den Broeke, Elio Di Rupo, die weten nog hoe beangstigend dat was. Maar dat is tegelijk een beetje het probleem natuurlijk. Je moet ongeveer in de ministerraad gezeten hebben om dat rampscenario voor je ogen te zien voltrekken, om te weten hoe erg het was. Ik denk niet dat veel mensen aan de jaren 80 terugdenken en denken van goh, die rentesneeuwbal, dat was toch wel wat. Dat is te abstract voor mensen. En dus je krijgt heel dat verhaal van doem, hel en verdoemenis. En De Wever is al geen lachenbekje, dus het is gitzwart als hij dat doet. En dan hoopt hij dat dat zijn coalitiepartners in de pas zal doen stappen. Ja, we hebben nu al verschillende rondes. Ieder seizoen heeft zijn eigen akkoord. Gezien dat die daar doorgaans niet waanzinnig van onder de indruk zijn. Dus het is iedere keer hetzelfde proberen, lijkt het wel.
1: Ja.
2: En ja, vergeef ons dat we een klein beetje sceptisch zijn over hoe vatbaar bijvoorbeeld Boucher daarvoor is.
1: Ja, dat lijkt dus inderdaad iets dat typisch De Wever is. Maar op andere vlakken verandert hij wel het geweer van schouder als het om de methode gaat, Hannes. Want als ik in de buurt van de wedstrijd ben, dan kijk ik tegenwoordig altijd goed rond of niemand ergens een witte kaft heeft laten rondslingeren.
2: Want dat oproep is de aan kaft... al onze luisteraars. Als je ergens op de trein een wit kaftje ziet liggen, je mag het ons altijd bezorgen.
1: Ja, daar draait het allemaal om. Hè. Wat zit er precies in die witte kaft, Hannes?
0: Er zit ongelooflijk veel in de witte kaft. Zowat alles wat dat iedereen ooit kan bedenken, dat budgetair iets oplevert, zit in die witte kaft blijkbaar.
2: Behalve?
0: Dat is natuurlijk zo...
2: Hè? Behalve? Alle pistes, behalve het uitstellen van de belastingverlaging. Die zit er tactiek niet in, hè?
0: Ja, nee, die zit er eigenlijk wel in. Maar bon, dat is dan al bespreekbaar voor De Wever. Ja, ze zit er wel ergens in.
2: Okay.
0: Maar bon, wat zit er wel in die witte kaft? Eigenlijk alle voorstellen die al gedaan zijn door experten, alles wat dat budgetair dus iets oplevert. Hij heeft dat zo wel verzameld als een soort keuzemenu, waarmee dat hij dan de onderhandelingen met de andere partijen ingaat. Nu, ik wil misschien een kleine nuance aanbrengen, want in de entourage

0: massage. Op de 16 wordt gezegd dat dat dan een andere methode is. Maar eigenlijk moeten we ook altijd kijken naar wat daarachter zit. Het is natuurlijk de wever die zich als luisterbereid wil opstellen. De premier die luistert naar alle andere partijen. Het compromis wil maken. Finaal zal natuurlijk, hij is premier, dus hij zal natuurlijk wel met een voorstel moeten komen om de andere partijen richting akkoord te bewegen. Een eerste aanzet. Dat is ook de rol van de premier natuurlijk. En ja, dan weten we ook uit het verleden, er zijn geen 101 mogelijkheden om die begroting op orde te zetten. En zeker niet 101 mogelijkheden die je door deze coalitie krijgt. Je kan beginnen zeggen van we gaan 3 indexsprongen doen. Daar ga je nooit voorbij vooruit krijgen. Je kan gaan zeggen van we gaan een rijkentax invoeren die heel fundamenteel is. Daar ga je nooit voorbij de MR krijgen. En het is natuurlijk naar dat punt dat ze zullen moeten toewerken. En dan merk je wel, het is de derde keer dat ze zo'n grote oefening willen maken. Het wordt al maar moeilijker en moeilijker om die partijen samen te krijgen en een fundamenteel akkoord in elkaar te steken. Ook gewoon al qua grote orde. Bij de start van de regering ging het om een oefening van 23 miljard. Vorig jaar ging het nog om een oefening van 9 miljard en een klets. Nu spreken ze over 10 miljard. Maar het wordt al maar moeilijker en moeilijker om die miljarden effectief binnen te halen. Omdat je voelt dat partijen niet zo heel veel rek meer hebben in deze coalitie.
1: Ja, iedereen zal dus water bij de wijn moeten doen. Lisbeth, wordt het dan een beetje van alles? Want ik heb begrepen, eind september gaan ze allemaal samen aan tafel zitten. Komt er een soort conclaaf? En wat er uitkomt, zal de lasagne zijn? Of
2: was
1: het een tiramisu?
2: De twee werken, denk ik, ja, iets met laagjes. Ja, ik zou de agenda nog niet helemaal vrijhouden, Jeroen. Als ik zeg van de aanloop is hetzelfde als de vorige keer, dus hel en verdoemenis. De kans is groot dat het verloop erna ook zeer, zeer hard zal lijken op de vorige keren. Dat is waarbij er begonnen wordt, maar niet echt. Kijk nu, ze gaan vrijdag. We zijn vandaag woensdag. Het is ook bij jullie woensdag, hè? Ja. We gaan vrijdag is er een soort van digitale vergadering, maar dan het conclaaf op het einde van de maand, om dan naar de State of the Union half oktober toe te werken. Vorig jaar is die deadline niet gehaald. Herinner je dat ze op een bepaald moment zelfs dicht bij de val leken te zitten, dat de wever naar de koning gereden is? Verwacht je maar aan een herhaling daarvan. Ik zou geen enkele deadline op dit moment in inkt in je agenda zetten. Ik zou hem in potlood zetten en de gom bij de hand houden. Want de kans dat je weer een heel langgerekt proces krijgt, met dan, wat was het ook alweer dat er op het einde uitkwam? De stinkende kameel, volgens de wever. En kiekers die moesten verdronken worden in de soep en zo. Allee, bedoel, we zijn dicht bij de gruwel gekomen de vorige keer. Ik denk dat het deze keer niet anders zal zijn.
1: Ja, die kans bestaat. Hannes, bestaat ook de kans dat ze er gewoon helemaal niet uitraken, dat de regering dit gewoon niet overleeft?
0: Die kans bestaat natuurlijk als men effectief tot niks meer in staat is en zelfs niet aan een akkoord van pakweg 2 miljard komt. Dan zal de wever natuurlijk zeggen van het heeft geen zin om nog jaren met deze ploeg voor te doen, want we kunnen het blijkbaar toch niet meer. Natuurlijk moet je wel in rekening brengen de economische parameters die we nu krijgen van allerlei onafhankelijke instanties. Bijvoorbeeld over de economische groei, die is teruggevallen tot 0%. Dat is van een dermate dramatisch niveau. Dat het heel moeilijk zou zijn uit te leggen voor politici om nu zonder een volwaardige regering te zitten in het land. Ook de geopolitieke context is niet van die aard om te kunnen permitteren om zonder regering te zitten. En daar komt nog eens politieke instabiliteit mogelijk in onze buurlanden bij. Stel, na de verkiezingen in Frankrijk komt extreem rechts daaraan aan de macht. De financiële markten verliezen het vertrouwen in Frankrijk. Zij komen in de problemen. Ja, dan gaan wij natuurlijk mee in de slipstream. Dus als je dan in een logica zit richting verkiezingen, dat zou natuurlijk heel erg problematisch zijn. En ik merk wel binnen de regering dat daar wel veel over gesproken wordt. Van, het zou eigenlijk echt van een ongeziene onverantwoordelijkheid getuigen om nu de regering te zien vallen.
2: Ja, ik denk, je hoort ze ook allemaal zeggen, hè, van het wordt lastig, maar we gaan niet vallen. Het is ondenkbaar. Niemand kan erbij winnen. Tenzij misschien de premier, maar die loopt dan ook het risico dat hij toch het verwijt krijgt dat hem niet gelukt is. Ik denk dat er twee manieren zijn om er niet uit te geraken. De regering kan vallen, weinig waarschijnlijk. Of je kan beslissen dat je wel een persconferentie houdt. In dit geval ja, persconferenties doen ze niet echt. Weet ik veel, ergens een interview geeft om te zeggen dat je 10 miljard gevonden hebt, maar met maatregelen die zo met haken en ogen aan een hangen, dat die dan weer tegen van alles botsen, onuitvoerbaar blijken te zijn, of niet opbrengen wat ze beloofd hebben, iets wat deze regering al een paar keer gedaan heeft. Bart Wever wordt altijd heel zenuwachtig als we daarop wijzen dat niet alles wat uit die grote conclave komt, zo operationeel was en binnengebracht heeft wat het moest binnenbrengen. Dus de kans is groot dat je dus eigenlijk het werk niet helemaal doet, maar het erover eens bent dat je gaat zeggen dat je het gedaan hebt. En dan gaan we naar het volgende lenteakkoord en het volgende zomerakkoord en dan sukkelen we voort.
1: Oké, jullie punt is eigenlijk dat de methode De Wever niet zoveel veranderd is. Hij begint opnieuw met hel en verdoemenis en de verschrikkelijke sneeuwbal. En het resultaat
2: van het begrotings... Ja, dit jaar is het jaar van de verschrikkelijke sneeuwbal.
1: Ja, het resultaat van het begrotingswerk zal voor niemand ideaal zijn. Maar er zal wel iets uit de bus komen, wellicht. Want verkiezingen, dat wil niemand.
3: Ik ben geen promotor van roken. Dat is totaal mijn bedoeling niet. Maar ik wil wel niet afglijden naar een maatschappij waar niks meer mag.
1: Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, vindt dat de overheid te veel betuttelt. Hij zei in een interview dat het hem stoort dat roken blijkbaar niet meer mag. En hij zette zijn handtekening onder een actie van de Belgische brouwers tegen de verplichting om in reclame te waarschuwen dat alcohol schadelijk is. En dus niet alleen alcoholmisbruik. Hij is niet alleen. Lisbeth, wat vind jij eigenlijk?
2: Wel, hij zet zich heel duidelijk in het de verzuchting die je wel eens op café en onder vrienden hoort van we mogen niks meer. Alles zijn regeltjes en dergelijke dingen meer. En dan heb je natuurlijk Frank van den Broeke aan de andere kant van dat spectrum die de verpersoonlijking is van levensvreugde is optioneel. Dus ik snap wel dat hij denkt dat hij daar een gat ziet. Zeker als liberaal, die zegt van mensen hebben zelf hun leven in handen. Maar ik vond het toch wel een heel gek beeld van eerst te zeggen, ja, maar ja, dat roken, waarvan iedereen toch weet hoe verschrikkelijk ongezond het is en hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat jongeren er niet mee beginnen. En dan de hele strijd om, laten we eerlijk zijn, een kleine aanpassing op flessen alcohol en dergelijke, om te zeggen dat alcohol de gezondheid schaadt en niet alleen misbruik. Ja, ik vind het een beetje, het kan populair zijn, maar ik vind het een beetje een gekke positie om in te nemen. En ja, alcohol is niet gezond. Ja. Ik bedoel, meer en meer dokters zijn ervan overtuigd dat...
1: Ja, maar dat weet iedereen, hè? Maar de vraag is, moet dat ook nog eens op een affiche staan?
2: Maar het is ook niet dat iedereen stopt met drinken omdat het op die affiche staat, hè? Ik bedoel, het is niet we gaan alcohol overal weghalen en het mag niet meer en het mag daar niet en daar niet en daar niet. Het is een soort van informatiewaarschuwing aan de bevolking. En we weten, gelukkig, de liberaal de Gucht kan tevreden zijn, dat de mensen uiteindelijk daar hun eigen stinkende goesting mee doen, hè? Het is geen verbod om te drinken. Het is een waarschuwing over de reële gezondheidsgevolgen van drinken. En ik moet zeggen, hier vanuit de States, die vinden ons allemaal alcoholisch. Hè? Ik bedoel, we leven nu eenmaal in een cultuur waarin heel veel alcohol aanwezig is. De bewustwording daar rond traag gekomen is. En waar de definitie van alcoholmisbruik voor veel mensen ligt in het hele extreme van echt iemand die ladder zat overdag vodka zitten drinken. Terwijl heel veel Belgen eigenlijk te veel drinken in ieder geval meer dan goed voor hen is.
1: Ja, Hannes, wat vind jij? Zit jij op dezelfde golflengte?
0: Nee, eigenlijk niet helemaal. En het is enigszins ironisch, want ik ben geheel onthouden. Ik heb al heel lang geen alcohol meer gedronken. Maar ik vind toch dat de overheid door zulke slogans wel natuurlijk een bepaald signaal geeft. En dat die signalen ook enigszins proportioneel moeten zijn. Dus ik vind, als je nu ziet welk kapitaal, politiek gezien dan, dat Frank van den Broeke erop inzet om die specifieke slogan aan te passen. Hè. Dus wat een slogan, hè. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid, ja. Naar alcohol schaadt de gezondheid. Er is dan nog onder toxicologen discussie of dat effectief wel 100% klopt, dat alcohol in ieder geval, in alle gevallen de gezondheid schaadt. Maar het is natuurlijk het signaal dat van den Broeke daarmee wilt geven. En dan nog, als ik zie welke communicatie er bovenop legt, dat we een persbericht binnen binnengekregen als journalisten zijnde. Ja, daar stond in, alcohol schaadt de gezondheid en kan leiden tot ernstige kankers en kan leiden tot partnergeweld enzovoort enzovoort. En dat is allemaal waar natuurlijk. Hè. De vraag is alleen of je dat als overheid allemaal moet expliciteren. Als Lisbeth het voorbeeld van de Verenigde Staten aanhaalt, ja, zij drinken daar misschien wel minder. Ja, ik denk dat ze per capita toch heel wat meer hamburgers consumeren.
2: Ze zouden hier op de hamburgers mogen zetten. Hamburgers gaat de gezondheid gaan ze niet doen trouwens.
0: Bijvoorbeeld, ja, en dan is de vraag ook weer, qua proportionaliteit, hoe ver ga je daarin? Dat een disclaimer staat op een pakje sigaretten, ik denk dat heel logisch is. Moet je op iedere beker cola in het groot zetten suikerschade gezondheid? Ja, dan kan je natuurlijk wel heel ver ingaan. Dus ik vind het niet zo slecht dat daar een debat over komt van met welke slogan kunnen we het eigenlijk wel trekken en hoe ver moet dat doorgaan? Ik denk, de slogan die er was eigenlijk perfect.
1: Ja, Lisbeth, want er is ook niemand die pleit voor een ongezonde levensstijl, maar het gaat hem wel over de betutteling. Dat is eigenlijk het punt dat Frederik de Gucht maakt. Er is te veel betutteling.
2: Ja, nogmaals, het ontneemt mensen echt niet de vrijheid om hun eigen beslissingen te maken. Ik denk niet dat er iemand een pint minder drinkt morgen omdat dat halve woord weggevallen is. Ik denk dat je moet realistisch zijn over de cultuur. Je hebt de cultuur waarbij je leeft en waar wat tegendruk mag zijn. Ik denk dat die in België eerder gaat naar misschien moeten we toch wat verstandiger met alcohol omgaan. Iets waar trouwens al veel mensen mee bezig zijn. En je zet ook twee machines naast elkaar. Hè. Dus Frank van den Broeke haalt een half woord weg. En dat leidt tot commotie. Als ik dan de advertentie van de brouwers zag, want daar is eigenlijk de hele discussie echt mee begonnen. Ik weet niet of iemand het echt zou gemerkt hebben, hadden de brouwers er niet de aandacht op gevestigd dat het veranderd was. En dan zie je daar een pagina grote advertentie. We hebben gelukkig in België heel veel kleine, lokale brouwers, maar we hebben ook een paar echte giganten en ik zou wel eens willen weten wie de campagne gefinancierd heeft. Waar dan zo dat beeld wordt geschetst van zo de ambachtelijke brouwer in zijn schort naast zijn parelende distillatie. Ik weet niet wat dat juist is, maar dat je nodig hebt om bier te brouwen. Dan denk ik van ja, AB InBev is een iets grotere industrie dan dat hoor. Allee, bedoel, er zit heel veel marketing en geld en dominante stemmen om te zeggen dat alcohol alleen maar gezelligheid, totaal niet schadelijk, hoort bij ons, de Vlaming zonder zijn pint, dat kan je toch niet indenken. Terwijl dat je ziet dat, dus dat er een klein beetje tegendruk komt, ik snap het wel. Maar ik weet dat vandaag de boodschap van er mag niks meer, terwijl alles nog mag op het vlak van alcohol, er mag niks meer, dat mogelijk wel een winnende boodschap kan zijn.
1: Ja, dat slaat aan. Gaat hij hiermee dan ook scoren, denk je, Hannes, Frederik de Gucht? Want we weten dat zijn partij anders het bijzonder slecht doet al een hele tijd in de peilingen. Gaat hij hiermee scoren?
0: Ja, dat is nog iets anders natuurlijk. In deze discussie vond ik het eerder de brouwers tegen Frank van den Broeke dan Frederik de Gucht tegenover Frank van den Broeke.
2: En CD&V/NMR die het ook getekend had. Nee? Dat is eigenlijk kwalijker dan iemand uit de oppositie. Degenen die het goedgekeurd hebben, die zich dan
0: ook
2: tegen verzetten. Ja, N-VA ook. Ja.
0: Voilà, ja. Dus maar Frederik de Gucht probeert zich daar wel achter te scharen. En ja, hij zei zelf dat het wat toevallig was dat hij dan een paar weken ervoor rond roken in de studio had gezeten, dus ik had wel de vraag laten stellen van ben jij nu onze minister van ongezondheid? Dat bleek dan ook niet het geval te zijn.
2: Wat mij trouwens opvalt, hij probeert heel fors stellingnamen te nemen, maar vanaf dat hij het moet komen uitleggen, klinkt hij een heel stuk redelijker. Hè? Dus ik weet niet of dat die tactiek kan werken om in de slogans Jean-Marie de Dekker te zijn en in de uitleg Karel de Gucht. dat lijkt mij een spreidstand die moeilijk vol te houden is.
1: Ja. Je zegt het, hij heeft heel wat medestanders in de Belgische politiek. Maar ook de Amerikaanse ambassadeur, Bill White, die noemde minister Frank van den Broeke een loser. Heb ik dat goed begrepen? Hij werd daarvoor ook op de vingers getikt door de minister van Buitenlandse Zaken, Prevost. Lisbeth, is het in de Verenigde Staten gebruikelijk dat ambassadeurs ministers een loser noemen?
2: Alles kan hier tegenwoordig. Je noemt de president regelmatig mensen loser. Ik vond dit wel een hele gekke, want je hebt natuurlijk hier, dit is the land of the free, dus regeltjes mogen niet. Aan de andere kant, als er nu één iemand is die nooit gerookt heeft en een notoire geheelonthouder is, dan is het wel Donald Trump. De man drinkt niet, de man rookt niet en vindt iedereen die rookt en drinkt een loser. Dus het is ongeveer het enige snijpunt waar Frank van den Broek en Donald Trump ongeveer dezelfde positie zouden kunnen innemen. Maar Bill White dacht van, ik ga het opentrekken, het is vrijheid. En het was een foto van, denk ik, een dikke sigaar en... En dan een foto van Frank van den Broeke van The Biggest Loser. En dan had hij dat niet zo bedoeld, maar het eigenlijk toch wel. Is weer eens op het matje geroepen en het heeft eens te meer weinig indruk gemaakt op de man.
1: Ja, Hannes, gaan we hier nu voor dit laatste twee verschillende punten moeten maken?
2: Nee.
0: Dit heet het punt van Van Imp, dus ik ben...
2: En Hannes drinkt niet, dus eigenlijk... dit kantelt helemaal naar de kant van... Misschien moet de Vlaming af en toe zijn pintjes stellen. Maar we snappen dat het geen populaire boodschap is.
1: Dat is heel goed geformuleerd.
0: Van mij mag het wel nog, dus... Laat de
2: van mij mag het eigenlijk richting. Ook, hoor. Maar ik denk gewoon niet dat mensen plots heel gedrag gaan veranderen... omdat er een hals voort van uit een zin verdwenen is die... Ja, een boodschap geeft waarvan je hoopt dat mensen op termijn er gaan rekening mee houden.
0: En ik vind dat je daarom geen politiek kapitaal moet verspelen om het dan toch te proberen zeggen. Dan denk ik, laat die mensen gerust.
2: Okay. Het is toch twee punten. Dat gebeurt als je in New York gaat zitten, hè? Dan haal je het niet meer. Hè?
1: Ik ben heel blij dat we terug zijn, want geef toe, de vakantie die duurde veel te lang. Ik denk dat onze vakantie zelfs langer duurde dan die van de meeste politici. Want die vraag die keert natuurlijk ook altijd terug. Duurt een parlementair verlof niet te lang, vind je niet, Lisbeth?
2: Ja, het duurt te lang, om de eenvoudige reden. Het probleem is vooral dat als er dringende dingen zijn, dat ze de ministers niet in het parlement krijgen. En bijvoorbeeld, er is een hele rel geweest eind juli, denk ik, met Annick de Ridder, de Vlaams minister van Mobiliteit, over de deal rond de regionale luchthavens. 10 september komt het parlement daarover samen. Allee, dat is niet serieus. Ministers mogen vakantie nemen, parlementsleden mogen vakantie nemen. Ministers nemen trouwens ook niet zo lang vakantie. Die zijn ook aan het werk zonder het parlement. Maar een parlement dat zichzelf serieus neemt, zou wat sneller uit vakantie mogen komen.
1: Oké, we zijn helemaal terug. Dankjewel voor de punten. Volgende week zijn we er met een nieuw punt van Van Impen op alle denkbare platformen. En als je intussen met een vraag zit over de Verenigde Staten voor Lisbeth, mail zeker doen naar Van Impen in de USA @nieuwsblad.be. Dankjewel Lisbeth, dankjewel Hannes, dankjewel ook aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Santens voor de montage, Kim Lano voor het beeld en Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Impen.
4: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen?